Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
7: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray. Elke dag, ook voor jou.
8: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur, Moments to Remember.

0: Welkom. Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Melody d'Amour, de Ames Brothers. Daar begonnen wij deze vroege zondag mee in het programma. Moments to Remember, de sfeer van weleer. Later in dit programma komen we ook nog de Mills Brothers tegen. Samen met het orkest van Count Basie. Dezelfde stijl, gewoon heerlijke muziek. Ook welkom, namens ons kan dat zijn. En luister naar Esther Phillips en haar uitvoering van Am I That Easy to Forget.

0: Twee schitterende praten. U hoorde zojuist de country zangeres Patsy Cline en Angel. En daarvoor Esther Phillips met Am I That Easy To Forget. Bent u zojuist ingeschakeld. Uiteraard allemaal van harte welkom. Tot 9 uur de sfeer van weleer in Moments To Remember. Zometeen de eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. Voor het zover is gaan we luisteren naar Rosemary Clooney en haar uitvoering van Anytime. Maar eerst een hele mooie rustige plaat van Victor Laszlo, Ansidat.
1: Dit is tot 9 uur Moments To Remember.

De eerste twee platen uit de onvervallen platenkast van onze technicus Mathieu Custus. En niet de minste, u hoorde Pat Boone met A Wonderful Time Up There. Er zijn platen waarbij je denkt, jeetje, dat is een tijd geleden dat we die gedraaid hebben. En dat is de plaat van het Borreke Trio. Ik geloof dat ze daar uit Drenthe kwamen met de Pieter Olicar. En die hebben wij, Mathieu en ik, in het begin van onze carrière hier bij Omroep Venray gedraaid. Nou, en dat is echt heel lang geleden. Hoe lang alweer, Mathieu? Ruim 25 jaar. Hè? 14 november, dan vieren we het jubileum, hè? 25 jaar. En dan huren we Ahoy af, hè? Ja. Even kijken. We gaan gewoon even lekker verder. Tot de klok van 9 uur. Ik had al een beetje verraden aan het begin van het programma. De Mills Brothers komen voorbij met het orkest van Count Basie. Zij gaan zo meteen voor u zingen April in Paris. En de lachversie van Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

And I had no cause to die. Oh. Swing it, baby.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Een plaat uit 1969. De vrouwelijke achtergrondzangeres die je zo onverstoorbaar hoort doorgaan is Millie Kirkham. Zij zingt op de opname samen met de Sweet Inspiration en de Imperials. Elvis nam deze beroemde live-versie op 26 augustus 1969 in het International Hotel in Las Vegas op. Het grappige is juist dat Millie Kirkham bloedserieus doorgaat, terwijl Elvis compleet in de lach schiet. Ze zong dus niet vals, laten we dat eventjes vooropstellen. Elvis had zichzelf aan het lachen gemaakt met zijn aangepaste tekst over een kale man. Nou, Mathieu, weet je dat ook weer. Kijken we op ons tv-kanaal en dat is allemaal uiteraard live. En dan hebben we om 11 uur de collega's van Wettenhoog, Geert en Leo. En deze jongens nemen we ook mee terug in de tijd. En zij spitten alle top 40 jaargangen door. En ook een beetje het nieuws uit die tijd. Fan de radio met Theo de Wit tussen 12 en 2. En dan gaan we weer beginnen tussen 2 en 5 uur. Met Zondagmiddag Live, het sportprogramma van Omroep Vennerij. Wat we maken in samenwerking met de Omroep Land van Kuik. En dat allemaal vandaag. En voor de overige programma's voor vandaag wil ik je graag doorverwijzen naar onze website www.omroepvennerij.nl. De Platters gaat u zometeen horen met het Tisket a Tasket, maar eerst Brenda Lee, Around the World.
2: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Vennerij. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Mathieu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

April Stevens, I'm in love again. En daarvoor, I'm moving on. U hoorde Henk Snow en de singer. En dan staat er nou verder. Singer Rangers, uiteraard natuurlijk, want het is een country zanger. Dat waren de laatste twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. Mathieu hoeft eigenlijk nooit een diepe duik te nemen in het muziekarchief bij hem thuis. Hij doet enkel de kamerdeur open, bukt zich even en trekt daar altijd vier platen uit. En hebben wij deze ochtend drie platen gedraaid, dan gaan ze weer netjes in de kast. En we kunnen voorlopig nog jaren en jaren doorgaan. En we gaan door tot de klok van 9 uur met de sfeer van weleer.

0: success in Pacific. Read all about it. U.S. success in Pacific.
1: Moments to remember. Een begrip in het fanreizen. Met zachte muziek voor een volwassen publiek.

Zo, dat was eventjes 5 minuten lekker swingen met Nat King Cole en Ballerina. En daarvoor het Engelse orkest Sid Lawrence met de At the Woodchoppers Ball. Wat zou die houthakkers een groot feest hebben gehad. Ja, dankzij de tribute bands is de muziek van de Beach Boys weer helemaal in. Barbara Ann van de Beach Boys.

Yeah.

Geweldig publiek, zoals elke zondagmorgen. En wij hebben het met heel veel liefde gedaan. Blijft u luisteren naar Omroep Venray, dan wensen wij heel veel plezier bij de overige radioprogramma's deze dag. En ja, luister u tussen 2 en 5 weer. Dan komen we elkaar tegen bij het sportprogramma Zondagmiddag Live, dat we maken met de collega's van Omroep Land van Kuik. 3 uurtjes sport. Wij gaan zo meteen aan de koffie, aan de croissantjes. En gaan nog eventjes bekijken wat we de rest van de dag doen buiten het presenteren van het sportprogramma. Ik heb begrepen dat Mathieu de tuin in gaat. Hij zegt het onkruid moet eruit en morgen heb ik geen zin. Maak er een mooie dag van en graag tot volgende week zondag.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Ellie van Ekelenburg.
1: De peel in brand. Ik ben geboren in Langeboom, in Brabants randje van de peel. Na enkele omzwervingen zijn we in Venray terechtgekomen. De echte peel. Zoals veel liedjes die de peel bezingen, heb ik het naar mijn zin hier. We kwamen hier wonen in 1976. Die bloedhete en droge zomer. Verhuisden van Breda naar Venray met een temperatuur van 30 graden. Toen waren we nog jong en konden we er beter tegen. Een van de eerste dagen in onze nieuwe woning hoorden we midden in de nacht een harde knal. Later bleek dat een grindsteen te zijn geweest. Er ontplofte vanwege de warmte een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Er waren dat jaar ook veel bosbranden vanwege de warmte en de droogte. Ook in Venray. En in 2020 stond de Deurnense peel in brand. Maar de ergste peelrand, voor mijn gevoel, was die van afgelopen augustus. We woonden toen niet net in Venray, maar al 50 jaar. Je hebt dan toch een hele band ontwikkeld. Dan is het toch ook wel echt ons Venray en onze peel. We zagen de rookwolken. We hoorden de brandweersirenes. We zagen beelden op tv van ontruimde camping. Hoorden hoe het vuur steeds verder oprukte en zaten met schrik in ons hart naar buiten en naar de tv te kijken. En het voelde ook heel eng. Waar gaat dit naartoe? Niet zo letterlijk naar het centrum van Venray of naar huizen, maar eerder hoeveel natuur wordt er nog meer verwoest. We zagen heel veel mooie plekken voor ons. Het kapelletje in Gijsteren en de Rosmolen. Het bruggetje over het water en alle andere mooie plekjes. De stuifduinen en de jeneverbessen. Zou het gespaard blijven? Het vuur breidde zich steeds verder uit. Veel brandweerkorpsen uit de hele omgeving kwamen helpen. Zelfs korpsen uit het buitenland. Alles werd bemoeilijkt doordat er maar weinig water was. Ook kwamen er blushelikopters van Defensie helpen. Dat was een mooi gezicht. Water uit de Maas halen en even verder over de brand uitstorten. Wij zijn toch op grotere afstand gaan kijken. Terecht dat alles was afgezet. Voor veiligheid van natuur, bewoners en hulpverleners. Uiteindelijk, na veel hard werk en hulp, werd het vuur na dagen geblust met nog een slag om de arm. Gelukkig kwam er wat regen. Dat hielp. En zoals toentertijd in Grinsven, toch extra voorzichtigheid in verband met eventuele bommen uit de Tweede Wereldoorlog die zouden kunnen ontploffen. We hebben ons afgevraagd hoe het mogelijk is dat Nederland, waterland, tijdens tijden van weinig regen zo snel veel te droog is. Wat kwamen we veel watertekort afgelopen zomer. Niet alleen deze zomer, eigenlijk al veel langer. Daarbij ook nog tijdens extreme regenval overstromingen in Zuid-Limburg in 2021. Hadden we dat water maar kunnen bewaren? Wat vreemd. Nederland, waterland. We hebben eeuwen gevochten tegen het water en hebben met prachtige technieken land ontgonnen van het water. Zodat we meer land kregen om te bewerken en om op te wonen. Denk aan onder andere Noord- en Zuid-Holland en aan de Flevopolder. Als we nu de polder zouden wegdenken, dan halen we maar een klein landje. En zouden alle mensen die nu in de polder wonen moeten verhuizen naar de hogere stukken land. dan zou heel Nederland lijken op het Westland, waar nu de meeste mensen wonen. Nog meer overbevolking, nog minder ruimte voor natuur. Zouden er dan minder mensen in Nederland wonen? Geen idee. De meeste mensen hebben toch graag een nageslacht. Dus nu iets uitvinden dat het eventuele overtollige water bewaard kan worden voor droge tijden en om branden te blussen. We hebben heel veel knappe koppen en worden vaak in het buitenland gevraagd om te ondersteunen bij rampen die met water te maken hebben. Je zou denken dat er echt wel een oplossing komt. Al heeft dat natuurlijk ook veel tijd en geld nodig. We hopen dit in ons leven nog mee te mogen maken. Er is een mooi liedje dat heet De Peel in Brand van Rauwenhaize. Wat ik ervan begrijp is dat het niet letterlijk gaat over de brand in de peel, maar over een prachtige maan die opkomt terwijl de zon nog ondergaat. Of zoiets. Dit geeft een rode gloed, zodat het lijkt dat de peel in brand staat. Dat is natuurlijk beter dan een echte brand. Voor mijn gevoel past het liedje op een of andere manier toch bij de peel in brand. Met respect voor moeder natuur, de mensen die geholpen hebben en de hoop dat alles weer zo goed mogelijk herstelt of misschien iets nieuws brengt. Ofwel, liefde voor de peel.

Hartelijk welkom. We zingen als openingslied nummer 570. 570.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Hartelijk welkom, broeders en zusters, heel bijzonder. Schutterij Zandakker, Gilde Sint-Jan. Hartelijk welkom. U hebt allemaal goede reden, heb ik begrepen, om vandaag naar de kerk te komen. Waren het niet om alleen al te bidden voor wat goed weer vanmiddag? Want wie heeft er vanochtend gepraat over het weer? Steek de vinger eens op. Ja, en nou steek de vinger eens op wie er vanochtend heeft gebeden voor goed weer. 1-0. Ja, dus daar moeten we nog wat verbeteren. We treden binnen in het licht. We treden voor onze Vader in de hemel, de Heer van het weer, de Heer van het leven. En we vragen om hem dat hij onze harten opent voor zijn woorden, voor zijn uitnodiging, zodat we hier met geloof kunnen bidden, een mooi feest kunnen vieren en er nog een mooi feest achteraan komt vanmiddag.

Maar allereerst verzoenen we ons met God en met elkaar en bidden we samen de schuldbelijdenis. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Barmhartige God, uw goedheid gaat uit naar alle mensen. De trouwe vrienden van het begin, maar ook de werkers van het laatste uur. Ge hebt ze alle lief. Zo wonderbaar zijn uw wegen. Wij bidden dat wij uw boodschap brengen aan wie ver is of dichtbij. Dat we dankbaar zijn om al het goede onder de mensen en vreugde vinden in uw uitverkiezing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. We luisteren naar het woord van God.

0: Lezing uit het boek Jesaja. Zoekt de Heer nu hij zich laat vinden. Roept hem aan nu hij nabij is. De goddeloze moet zijn weg verlaten. De boosdoener zijn gedachten. Hij moet terugkeren naar de Heer. De Heer zal zich over hem erbarmen. Terug naar onze God die rijkelijk vergeeft. Mijn gedachten zijn nu eenmaal niet uw gedachten. Uw wegen niet mijn wegen, zegt de Heer. Maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten. Woord van de Heer.
1: Wij danken God. ...118 met een Romeins tweetje erachter, bladzijde 164. Bladzijde 164. Couplet 1 en dan vanaf 7.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, Christus zal in mijn lichaam verheerlijkt worden, of ik nu levend ben of dood. Want voor mij is het leven Christus en het sterven is winst. Maar als blijven leven in het vlees voor mij vruchtbare arbeid betekent, dan weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang ernaar ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar omwille van u is het noodzakelijker in het vlees te blijven. Alleen gij moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Woord van de Heer.
1: Wij danken u.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs.

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen deze gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen gelijkt op een mens, een landheer, die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij kwam met de arbeiders 1 denarii per dag overeen en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond de 3e uur ging hij weer uit en zag anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot hen: ga ook gij naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Rond het 6e en het 9e uur ging hij weer uit en deed hetzelfde. Rond het 11e uur ging hij uit, vond er anderen staan en zei tot hen: wat staat ge hier de hele dag werkeloos? Ze zeiden hem: niemand heeft ons gehuurd. Hij zei tot hen: ga ook gij naar de wijngaard. Toen het avond werd, sprak de heer van de wijngaard tot zijn beheerder: roep de arbeiders en betaal hun het loon, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen die van het 11e uur kwamen, kregen ze elk 1 denarii. Toen de eerste kwamen, meenden zij dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen elk 1 denarii. Ze namen hem aan, maar morden tegen de landheer en zeiden: die laatste hier hebben 1 uur gewerkt. En gij stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt ge niet met mij overeengekomen voor 1 denarii? Neem het uwe en ga heen. Ik wil aan de laatste hetzelfde geven als aan u. Mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten eersten en de eersten laatsten zijn. Woord van de Heer.

Het is niet eerlijk. Wie vindt het niet eerlijk? Durft u de vinger op te steken? Iedereen vindt het eerlijk. En een enkeling. Een enkeling. Ja. Pech. Want dat zit gewoon in het gevoel. Als ik met iemand afspreek, je kunt voor 100 euro hier de stoep komen leggen. En de stoep is gelegd en die krijgt 100 euro kloor. Als er iemand nog bij komt rond de middag, en die geef ik aan het eind van de dag 100 euro, dat gaat jou niks aan. Heb ik er niks mee te maken. Die teleurstelling en die onvrede, die komt omdat je jezelf vergelijkt met een ander. Omdat je verkeerde verwachtingen hebt. Al wat jij mocht verwachten was 1 denari of die 100 gulden of euro die ik jou beloofd heb. Dat is het. Maar dat zit zo in ons gevoel, hè? Dat een andere kijken en die dan? En die dan? Misschien bij de schutterij ook wel, hè? En die dan? En die doet dit en die doet dat en die zit op de voorgrond en die moet altijd woordje, hier zit er dan op de troon, hè? Ja. Niet iedereen wil daar zitten, hoor. Ik zeg dat er even bij, hè? Ja. Het is niet eerlijk. De Heer heeft met ons een hele duidelijke afspraak. Het Koninkrijk Gods, daarvoor ben je uitgenodigd. En de enige prijs, het enige loon wat je aan het eind van de rit krijgt, is de hemel. De paus, de koningin, Trumpie of wie dan ook, het maakt niet uit wie je bent of wat het is. Aan iedereen is dezelfde belofte gedaan. Als je in Jezus gelooft, dat Hij voor jou gestorven is, dat Hij jouw zonde heeft vergeven, je vraagt om die vergeving, dan word je daardoor gered en dan mag je naar het eeuwig leven. Ja. Je bent uitgenodigd, wist je dat? Uitgenodigd voor het grote feest in de hemel. En laatst kreeg ik een uitnodiging en er stond erop. Stond allemaal, was gewoon bruiloft. Er stond op, uitnodiging dan en dan is het feest. Dresscode. Allerlei kleuren, weet ik wat. Cadeautip, je gaat het tegenwoordig, hè? Je krijgt een hele aanwijzing wat je allemaal moet doen, hè? Ja. Nou, dresscode voor de hemel. Een doopkleed. Liefst nog even goed schoongewassen door de biecht. Dus dat je met een fijn bruiloftskleed in de feestzaal binnenkomt boven. Dat is de dresscode voor de hemel. Dus de zondevergeving aannemen die God jou geeft. Doe de zonde weg, hè? Zo stond het hier. Ik zal mij over jou ontfermen. Dan, cadeautip. Een brief waarin instaat dat je iedereen die jou ooit heeft kwaad gedaan, pijn gedaan, beledigd, in de steek gelaten, van harte vergeeft. Ik vergeef iedereen zijn schuld. 50 euro, bedrog, leugen, echtbreuk. Ik vergeef iedereen die mij verwond heeft in het leven. Ondertekend Martinus Reis. Zonder enige voorwaarden. Dan nog een mandje meenemen. Het liefst met goede werken. Liefde werken. Naast de liefde. Je inzetten in de schutterij, je inzetten in de parochie, je inzetten in de samenleving, in het huis waar je woont. Leven uit liefde voor de naaste. Omdat je weet dat we allemaal geroepen zijn, die buurman ook, hè. Daarom noemde ik natuurlijk ook Trump even, hè. Want dan denken we dat hij niet naar de hemel gaat, hè. Oh jawel, die bidden wij er wel in. Ja, want we zijn uitgenodigd in de wijngaard van de Heer te werken. En denk maar niet dat jij erin bent in die wijngaard, of in die kerk, of in dat geloof, omdat je het verdiend hebt. Dat is de vergissing die ze maken, hè? Omdat ik in die wijngaard gewerkt heb, omdat ik de kerkbijdrage betaal, omdat ik zondags in de mis was, omdat ik de rozenkrans heb gebeden. Dat zijn niet de redenen waarom je in de hemel komt. Dat is fijn als dat in het mandje zit. Maar de hemel wordt je door God als een geschenk gegeven. En er is er maar één die bepaalt of je daarin komt of niet. En dat zeg ik heel extreem. Dat ben jij zelf. Dat ben jij zelf. En laatst volgde ik een discussie op TikTok tussen christenen en niet-christenen. En toen zei iemand, ja maar,
wil je nou beweren dat diegenen die niet in Jezus geloven naar de hel gaan? Nou, zei die christen, daar praat ik niet over. Maar je komt niet in de hemel als je Jezus niet kent. En zei ze, ik zal je een voorbeeld geven. Ga maar eens ergens naartoe hier in Venray en bel maar eens willekeurig aan een huis aan waar je de mensen niet kent. En vraag maar eens of je daar voor altijd mag blijven wonen. Je zult je aankijken, ik ken ook niet. Kom je doen? Dus als jij Jezus niet kent, als jij niet met hem praat, als jij niet in hem gelooft, als jij de zonde vergeving niet aanneemt, nou ja, hij weet toch wel wie jij bent, maar dan kan hij zeggen, ja, ik heb je nog nooit gezien, joh. Ik heb je nog nooit gehoord. Wat kom je hier doen? Dus die keuze daarvoor ligt bij jou. En Paulus, die is daar volledig mee bezig. Paulus, die heeft het voortdurend erover. Die zegt, ik kan bijna niet afwachten, jongen, naar de hemel te gaan. En dat zegt hij terwijl hij weet dat hij in Rome gaat, dat hij gevangen zit en dat hij waarschijnlijk gaat sterven. Want de keizer moet nog een oordeel over hem uitspreken. Hij zit gevangen. En dan schrijft hij, binnenkort zal God zich in mij verheerlijken. Dus of ik leef of sterf. Voor mij is leven Jezus en alleen maar Jezus, dat is belangrijk. En sterven is winst, want dan ga ik naar hem toe. Dan ga ik naar de hemel. Maar zo staan wij nog niet in het leven, hè? En dat is omdat we nog veel te weinig geproefd hebben van de hemelse vreugde op aarde. Dat het samen zijn, de ontmoeting met de Heer, het aangeraakt worden door hem, het vervuld worden met zijn vrede, zo mooi is. En dat hoor je wel eens bij bijna doodervaringen. Ja, dat is dan wel erg, hè? Bijna doodervaringen. Maar je hoeft niet bijna dood te zijn om dat te ervaren, hè? Maar die hebben dan, toen ze bijna dood waren, of klinisch dood waren, hele mooie ervaringen meegemaakt. Licht gezien, muziek gehoord. Oh, vrede gevoeld. En ik was zo blij. En die zijn nog niet eens in de hemel geweest. Die waren nog alleen maar in het voorportaal. En die wilden niet terug. Laat mij hier maar blijven. Die moesten teruggestuurd worden. Dat is de reden waarom die niet terugkomen, hè? Zeggen ze wel eens, hè? Dus er nog nooit een teruggekomen. Ja, die is gek. Daar is het zo mooi. Daarna zijn wij op weg. En die keuze wil God dat wij maken. Kies voor hem. Luister naar zijn woorden. Neem ze ter harte. Voeg je in die wijngaard van de Heer. Wees een blijde getuige in het geloof. En laten we samen op weg gaan naar de hemel. En de God die dat bewerkt, onze hemelse Vader, daarin spreken we nu. Voor hem spreken we nu uit dat we in hem geloven. En dan gaan we bidden. En ook om goed weer bij het schieten. Amen. Beleiden we samen ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. God onze Vader, als zonen en dochters, ja, als uw kinderen komen wij naar u toe en leggen u al onze gebeden voor.

0: bidden wij voor wie hun leven eerlijk en trouw op God willen afstemmen. Dat hun verlangen steeds weer gevoed wordt door de inspiratie van het evangelie. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor wie verstrikt zijn in jaloersheid en anderen naar het leven staan. Dat ze zich openen voor Gods wijsheid en hem danken voor zijn gulle liefde voor alle mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor wie ontspoord geraken of het spoor bijster zijn. Dat ze mensen ontmoeten die hun licht brengen en een nieuwe toekomst voor hen openen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor werkgevers en werknemers, dat ze kunnen genieten van een aangename werksfeer en vreugde vinden in hun job. Laten wij bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor wie ziek of eenzaam zijn, dat ze troost en kracht vinden in Jezus' woorden en met vertrouwen naar de toekomst kijken. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Vader in de hemel, u weet dat wij maar een heel klein geloof hebben en niet eens eraan denken om te bidden voor goed weer. Schenk ons een mooi droge middag, een droge avond, om daar ook door een geloof gesterkt te worden en in vreugde met elkaar een mooi feest van het schieten te vieren. Laat ons bidden. We bidden heel bijzonder om vrede in de wereld, bij de machthebbers, de politici, maar ook bij alle mensen op aarde, dat de verzoening en vergeving mag zijn, onderling, overal. Laat ons bidden. In deze heilige mis bidden wij heel bijzonder als jaardienst voor Agnes Reinders Koppes. We bidden voor de overledenen van de schutterij. We bidden voor Piet Poels uit Merselo, van wie we afgelopen vrijdag afscheid hebben genomen. En voor trein Pauwels Min, voor wie aanstaande dinsdag hier om 10:30 de uitvaart zal zijn. Voor hen, voor al onze dierbare familieleden, vrienden en kennissen. Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. En voor de mensen die vergeten zijn, voor allen vragen wij om Gods barmhartigheid en het eeuwig leven. Laat ons bidden. God onze Vader, dank u wel voor de uitnodiging van de hemel. Dank u wel voor het geloof om daar te komen. Dank u wel dat Jezus voor ons is gestorven en onze zonden vergeeft. Dat we daardoor met een schoon doopkleed aan mogen komen. Dank u wel dat we met elkaar die weg mogen gaan. En we vragen u, verhoor ons gebed. Versterk ons geloof en vergroot onze liefde voor elkaar. Door Christus, onze Heer. Amen. Terwijl het altaar wordt klaargemaakt, zal er een collecte zijn.

Gezegend zijt gij, God, die vanavond leeft, door die mildheid brood ontvangen en u daarop de vrucht van de aardwerk voor zonde. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij.

En daarmee wordt er één getoond, mensen. En neem ons op in uw goddelijk leven. Zegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft, door de milde hand en met de weten gemoed van uw trouw te vergelijken. Maak het voor ons het bond van de Heer Klein. Misschien vragen wij het ons of wel. Uw genade, God.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, gij blijft niet onverschillig wanneer wij onze handen opheffen in gebed. Aanvaard met dit brood en deze beker de gebeden van uw volk. En geef ons de gaven van uw Zoon, gerechtigheid en vrede, vandaag en tot in eeuwigheid. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. Die eenmaal door de dood is heen gegaan, het onzagwekkend wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde om te zijn uw uitverkoren en geheiligd volk. Koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal, dat gij ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u. En wij zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de doop van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat we door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, Cornelis, onze bisschop, Everard, onze hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met haar bruidegom, de heilige Jozef, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we samen zoals Jezus het ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie hier, Jezus, het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Ziel van Christus, heilig ons. Lichaam van Christus, red ons. Bloed van Christus, verblijd ons. Water uit de zijde van Christus, was ons. Lijden van Christus, sterk ons. O goede Jezus, verhoor ons. In uw wonden, verberg ons. Laat ons niet van u gescheiden worden. Tegen de boze vijand, bescherm ons. In het uur van onze dood, roep ons. En laat ons tot u komen, om met uw heiligen u te loven, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons bidden. Heer in Jezus, uw geliefde Zoon, hebt ge ons getoond wat gerechtigheid is en ware vrede. Wij vragen u, laat ons die hier zijn gedachtenis hebben gevierd, een leven leiden dat het evangelie waardig is. Richt onze ogen op hem, die dienaar van allen wilde zijn, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Uitgenodigd voor de hemel. Wees blij, wees opgewekt, bid, verzoen je met elkaar, zodat de Heer alle zegeningen die hij wil geven, en er zijn er heel veel, aan u kan geven en u die ook elke dag opnieuw mag ervaren in uw leven. En daardoor het geloof en de verbondenheid met de Heer kan groeien. Daartoe van harte God zegen. Ga maar staan voor de zegen. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat dan heen in vrede. Groeten we Maria met lied 445.

Ga dan heen in vrede. Trek u eruit?

0: Hè?
1: Nee, we blijven hier staan.
0: Of?
1: Dan gaan we weer, Goed.
2: Is dit van plan?
1: Ja, maar we doen al wat we gedaan hebben.

0: reden niet waarom dat in nog weer in één keer die oude in de top 40 terugkomt.
1: U heeft geluisterd naar de Heilige Mis vanuit de Petrusbandenkerk in Venray.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht heeft een waarschuwing gekregen van de arbeidsinspectie. De aanpak van werkdruk en intern ongewenst gedrag schiet nog tekort. De gemeente Bergen is ten onrechte op het matje geroepen over hun asielbeleid. Dat zegt gouverneur Emiel Roemer in het L1-programma De Week Wel. En wie van 9 tot 11 oktober... en Kerenzijde is afgesloten, krijgt 50% korting. Het gaat om een proef om te kijken of de trein een goed alternatief is voor de auto bij grote wegwerkzaamheden.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
9: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
9: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
10: Dit is Wetten Nog, een programma dat een duik neemt in het archief van Venray. En vol zit met muzikale hoogtepunten uit de jaren van toen.
11: Vanuit de studio hier van Omroep Venray wens ik jullie allemaal een hele goede morgen. Ik ben Leo Everaerts, een van de programmamakers van het programma Wetten Nog. Geert zit volgens mij in postholte. Ik heb hier wel de Auto Speedway kalender voor mijn neus. Er staat bij nog 27 september. En dat zou hier dan IJsselstein plaatsvinden. Dus ik ben niet helemaal duidelijk over wat hij nou aan presenteren is. Maar hij is er vandaag dus niet. Komende zondag verwacht ik het wel. Ik ga jullie mee terugnemen. 60, 50, 40 en 20 jaar in de tijd. Allereerst ga ik natuurlijk Henk Apeldoorn dankjewel zeggen. En niet te vergeten ook Michel Thomassen voor het prachtige wandelevenement. De Omroep Venray, oftewel dwars door Venray, 35 plus 1 kilometer. Dus die 36 kilometers. Ook alle vrijwilligers van Omroep Venray wil ik daarbij bedanken. En iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd. Het was hartstikke leuk. Ja, je zou me moeten zien zitten, want normaal sta ik altijd. En ik moet je echt zeggen, ik heb toch al wat kilometers altijd gelopen. Maar ik moet gaan zitten dus, want ik heb toch al wat opgelopen. Maar ja, daar zal ik jullie thuis niet verder mee gaan belasten. Ik wil gaan beginnen met een man die eigenlijk al een beetje geradicaliseerd was. Want je weet ook dat er in Dublin was het nadan om over politiek te praten. En zeker niet over radicaal-communistische opvattingen, want dat had hij wel degelijk. Doordat hij zich ontpopte bij volkclubs en dat hij dus ook zo'n hele aparte, karakteristieke stem bezat. Ik heb het over Luke Kelly. En Luke Kelly, dat is een van de grondleggers van de Ronnie Drew Group. Nou, die richtten ze in 1962 op. En behalve Ronnie Drew was dat ook Barney McKenna en Simon Burke. En niet te vergeten ook Luke Kelly. Hij was er 17 jaar geleden niet meer bij, want hij is veel te jong overleden. Is ook een standbeeld destijds voor hem eigenlijk in onthulde door Michael Higgins, de president van Ierland, die vond dat er echt dat standbeeld moest komen. Is geplaatst op King Street in Dublin. En ik laat je een song horen van hem waar je koude rillingen van krijgt. Nou, terugblik naar Luke Kelly en Song for Ireland.

Ja, nog steeds als ik als programmamaker dit plaatje draai, heb ik echt kippenvel overal zitten. De Song for Ireland van Luke Kelly. Luke Kelly 44 jaar mogen worden. En ondanks zijn radicale uitspraken, zoals het hier altijd mooi staat beschreven, werd zijn begrafenis bijgewoond door vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking. Want blijkbaar heeft hij wel zoveel losgemaakt bij de Ieren, ja, dat altijd wel een icoon is gebleven. Terugblik ook naar die 117 jaar mannenkoor Vendraai. Want het is 17 jaar geleden dat we aan het genieten waren van de mannen die al een stuk ouder waren geworden destijds bij het 100-jarig bestaan van het mannenkoor Vendraai. En ja, daar hebben mensen ook echt intens van genoten. Dat kan ik je wel zeggen. Wat we ook eventjes willen gaan doen is, allereerst wil ik even iets rechtzetten, want Stef Willekes had ik vorige week gefeliciteerd. Nou, Stef is niet 11-jarig, maar de 21ste volgens mij, Stef. Gefeliciteerd, jongen, want morgen gaat daar plaatsvinden. Ook Yvonne Everaars, die krijgt er een jaartje bij. Dat zal zijn op 23 september. En Jos Knelissen, die heeft er gisteren alweer een jaartje bij gekregen. Dus ja, Jos, jij ook van harte gefeliciteerd. En misschien heb je ook wel een stuk gewandeld daar in IJsselstein. Dus dat komt helemaal goed. Om voor jullie daar een mooie plaat voor te draaien, ga ik ook naar een terugblik, waardoor dat bijna nog de complete Kelly Family hier in Nederland een concert gaf. Nou, een plaatje van hun, Fell in Love with an Alien. Hele grote hit geweest. En ja, speciaal voor alle jarigen overigens, dat heb ik je niet genoemd dan. Ook speciaal dan voor jou, de Kelly Family.

Wat een mooie herinneringen met de Kelly Family en Final Love with an Alien. Ja, en of je dat van Kathleen, John, Patricia, James, Joseph, noem ze allemaal maar op, maar ze zijn inmiddels allemaal bezig met aparte familietours. Veel in Duitsland, kan ik je vertellen. Hier staat ook bij dat het 10 jaar is geleden dat ze Nederland aan hebben gedaan, dus het gaat ontzettend snel, kan ik je vertellen. En het begon allemaal met David's Song in 1979, na later dus de nummer 1 hit I Can't Help Myself. En het plaatje wat ik nu draaide was van 1997. 20 miljoen albums hebben ze verkocht en 48 gouden en platina albums hebben ze op de naam staan. Nou ja, eventjes nog terug, want ik krijg een appje van Peter Krameer, broer van Geert. En ja, ik kan het nou helemaal goed lezen. 20 september, race day 9, 2026. Het is de pakautospeedway.nl. Nou ja, als je in die branche zit, dan weet je ook meteen daar de informatie te vergaren, niet dan. En ja, we gaan maar snel gauw beginnen aan de hitparade van 60 jaar geleden. Ga maar ook genieten van Wilson Pickett, want die kwam binnen in die lijst met The Land of Thousand Dances.

1966, oftewel George Kooijman samen met Gienis Gerritsen schreven de tekst voor Daddy, Buy Me a Girl uit dat jaar. En kwamen binnen in die lijst van 60 jaar geleden. En als ik die eventjes voor mijn neus heb, dan was het dus eerst dat plaatje wat ik zo meteen nog wat en meer informatie over breng. Maar twee plaatsen winst. Van 39 naar 37 voor de Golden Earring. Die samen in die jaren opereerde in Den Haag en omstreken met Shocking Blue, The Motions, Q65. Even naar The Land of Thousand Dances. Is een liedje dat werd uitgebracht in eerste instantie in 1962 door Chris Kenner. Een Amerikaanse rhythm en blues zanger was dat. En later werd het voor velen een grote wereldhit. En dat was afkomstig van Wilson Pickett, voor de mensen die hem kennen. Kwam binnen op nummer 38, 60 jaar geleden alweer. Ook een hele mooie, daar ben ik heel zeker dat er een aantal thuis heel blij mee zijn. Is ruim 80-jarige, volgens mij is hij 86 zelfs. Ik zal het zo meteen eens even gaan opzoeken. Kwam binnen op nummer 33. Chris Farlow en Out of Time.

Ja, deze Fransman Michel Funke. Hij zou eigenlijk arts worden, want zijn vader was ook medicus en studeerde destijds medicijnen. Maar doordat hij in contact kwam met Michel Sardou, dat was ook een hele bekende Franse zanger, ging hij dus eigenlijk ja, de muziek in. Hij bracht eerst in 1969 een aantal plaatjes uit en onder andere in het Franse plaatje van John Rawls, If I Only Had Time. En in 1972 bracht hij dus het Franse volk helemaal van hun stuk met de Michel Fugain, het The Big Bazaar. Ja, veel platen hebben ze uitgebracht. Une Belle Histoire en Anne Christie, een heel mooi verhaal in 1973. Maar we komen wederom in de lijst van 50 jaar geleden. Want ik ben 10 jaar weer vooruitgeschoven. Nummer 34 kwam hij binnen. Overigens, met zijn 84 jaar. Hij staat binnenkort hier in de buurt. Daar kun je naartoe. In Bergen in België, Etterbeek, Luik, België. En daarna weer Frankrijk. Dus ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog altijd te vinden voor live optredens. Of dat met Chris Farlow zo is, dat weet ik niet. Want ik zat er wel dichtbij. Op 13 oktober, dan wordt hij, hoopt hij natuurlijk 86 jaar te worden. En deze man heeft altijd toch heel veel betekend. Onder andere door de covers van liedjes van de Rolling Stones. En Out of Time was een voormalige dikke nummer 1 hit van hem. En is ook regelmatig sinds 2015 treedt hij op met de grootheid Van Morrison. Wie we ook in de lijst tegenkomen is deze soulzanger Lou Rawls. And you never find another love like mine.

Ja, en als jullie nou voor de radio zitten, dan ja, die oorsprong van BZN. Ja, het gaat ver terug naar de jaren 60. Sweet Silver Annie en andere hits brachten ze. Regelmatig ook hier in de buurt geweest, moet ik zeggen. Maar het was zo dat Jan Keizer, die ging liedjes eigenlijk componeren in 1976. Hij had inspiratie gekregen van de musical My Fair Lady. En daar kwam hij Marieke, zoals hij dat heel leuk op zijn Volendams, Marie Kwakman. Nou, en Marie Kwakman, die is later bekend geworden door de zangeres, de artiestennaam, zo kan ik het beter uitspreken, Maribel. Maribel, die heeft een aantal platen gemaakt, maar ze was destijds nog veel te jong om met die band BZN mee te gaan. 15 jaar, dus dat werd niet goedgekeurd, kan ik je vertellen. En het leuke was, daarna volgde er een auditie. 30 personen kwamen erop dagen, maar daar werd niet de juiste zangeres bij gevonden. En Jacques Veerman, de drummer van de band, die dacht van, hey, ik heb een meisje zien staan achter een viskraam. En dat was Annie Schilder, want ja, Volendam is natuurlijk altijd samengegaan met de visindustrie. En zodoende is Annie Schilder bij de band gekomen. Het bracht een ommekeer voor BZN. Ja, en de historie, die kennen we allemaal van deze legendarische band. Even terug naar Lou Rawls. Veel betekent voor United Negro College Fund. En dat is een fonds waar hij heel veel centen in heeft gestopt om de zwarte middelbare scholieren tegemoet te komen. En met die fondswervingshow, ja, hij heeft met zijn grote hits, ook onder andere Fine Brown Frame, maar dat niet alleen. Hij werkte in 76 volgens mij met Let's Clean Up in the Ghetto. En zijn prachtige stem op de jaren festivals heeft hij opgetreden met Lady Love en See You When I Get There. Nou, heel erg mooi eigenlijk van deze artiesten. Komen we nu uit bij Cock Robin. Die staat ook weer in de lijst met een nieuw plaatje wat ze toen destijds uitbrachten. En When Your Heart Is Weak.

Amerikaanse popband. Opgericht destijds in 1984 en stond onder leiding van Peter Kingsbury. De eerste grote hit in de wereld was hier The Promise You Made. En daar volgden nog een heel aantal andere. When Your Heart Is Weak kwamen we tegen in de lijsten van 40 jaar geleden. 20 september 1986. En de top 3 van die hitparade was van 1 naar 3 The UB40 en Sing Our Own Song. Van maar liefst 6 naar, lees ik het goed? Ja, volgens mij wel. Van 6 naar nummer 2. The Final Countdown van Euro. En de derde plaats, ja, die steeg maar liefst door naar de eerste. Oftewel de toppositie voor Bruce Hornsby en The Range. The Way It Is. Ja, dan toch eventjes ook een schrikreactie. Want er staat ook bij dat ik een compliment krijg over die mooie Ierse muziek in het begin van deze wettenop. Maar ik heb ook gelezen dat er een grote brand gewoede en misschien nog wel woed in de Grand Burston Hotel Folkestone. Helemaal niet leuk, want daar zijn we regelmatig geweest. En daar heeft die Chris Farlow volgens mij ook nog eens een keer op die bühne gestaan. Hopelijk dat alles goed mag komen. Ik heb begrepen dat mensen daar ook weer naartoe zouden gaan.

Dan snel naar de weetjes, want ik ga snel naar 1976, de Pelemaas van de 17e september. Afsluiting van de Venrijse promenadefeesten. Ja, en ik had je al eerder verteld in de uitzending, paalzitters trokken duizenden kijkers. Met het heengaan van de laatste paalzitters is er ook een einde gekomen, staat hier aan de feestelijkheden rond de opening van de Venrijse promenade en de Grote Straat. Duizenden mensen die kwamen kijken hoe ze de blaren eigenlijk onder hun kont kregen. Ja, daar hadden ze allemaal wel kussens voor. En we hebben ooit een interview met iemand gehad. Ja, die heeft verteld hoe dat allemaal hem is overkomen. Dat is André Goren. Die weet er nog alles van. Het was wel een heel leuk festijn, moet ik zeggen. En heel goed georganiseerd destijds. Ook in die week was er een vredesweek van 19 tot en met 26 september. Een bedreigd bestaan stond erboven. Ze gingen helemaal ver terug in de kerkelijke bestaan. Ook het postkantoor was weer open, want destijds was er een verbouwing geweest. Een tijdelijke behuizing stond erbij. Dat had allemaal te maken met de postloketten. Ja, nu doe je alles via internet, maar toen ging je dus met je checks en de hele rattaplan naar het postkantoor. En daar kwamen allemaal van die toestanden bij kijken, dat de ambtenaren daar je hielpen met alles, ja, wat je toch weer in orde wilde krijgen. Toch een leuke herinnering, hè, dat je met allemaal die spullen nog voor die balie stond. Dan scroll ik eens even door de 18 september 1986. Toen kopte het weekblad met Venrijse fietsen naar de top van de Himalaya. Het is zelfs zo dat de TROS, ja, de uitzendorganisatie die ook in Hilversum natuurlijk actief is, op de 18 oktober, toen de eerste de beste. Daar zijn opnames van gemaakt destijds. Misschien kunt u het zich nog allemaal herinneren. Ook weer de hoogste eer voor de Veulense rozenkweker staat hierbij. Hij staat met een hele grote bos, nog om een mooie foto. En voor de mensen die dat een keer terug willen zien, ga maar eens een keer naar Rooinet, want dat wordt ondersteund door veel vrijwilligers. Annie Thijssen, die zat destijds bij Den Doel, volgens mij. Dat was een handboogschutterij. Die greep in dat jaar ook de hoogste titel. Mocht ze gildemeester noemen, maar ik lees hier ook bij dat het met poppen te maken heeft. Ik weet niet of ik het door elkaar heb gerammeld. Ik weet wel dat dat ook een Annie Thijssen ooit gewonnen heeft met dat boogschieten. Maar dat zoek ik nog eens een keer op. Vind je het goed? We hadden ook de jubilerende zusters. Artikel eigenlijk over Anne en Fien Janiskus. En dat had allemaal te maken met de kapel in de Smakt.

Ook iets leuks was er in. En dan scrollen we weer door 1996. Ook rondom deze tijd in september in de oorlog verdwenen zilverwerk. Dat dook op in België. Verloren gewaande Amstketen, die was weer terecht. Destijds de burgemeester Waals, die droeg hem weer. En dat had allemaal weer te maken dat het dus destijds ook verdwenen was in de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar zijn ze toch weer achtergekomen. En nou ja, het is allemaal weer goed gekomen. Ik had het al gezegd voor de mensen die vandaag allemaal jarig zijn. Ik heb geen landelijke feestgenoten, maar dat krijgen jullie volgende week weer. Snel verder met muziek met Tina Turner.

Van 31 naar nummer 23 in de derde week. Ja, 40 jaar geleden van Tina Turner. Tina Turner die ons verliet op 83-jarige leeftijd. Ik ga eruit met Run DMC. En dat werd door een andere band ooit geschreven, maar deze coverde. En we kwamen ze ook in het hitparade speciaal voor de jongeren die luisteren naar Omroep Venray. Blijf bij ons en blijf gezond. En dat is het allerbelangrijkste wat ik je wensen kan. En maak er een top weekend van. Voor wat mij betreft, tot morgenavond. En back to the years of rock and roll.

0: van 12.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Een nieuw uur Fan Radio.
4: Hartelijk welkom even na 12 uur. Nieuwe aflevering Fan Radio met de week waarin het kabinet zich door de algemene beschouwing in worstelt. En de week waarin we het een en ander aan water te versturen hebben gekregen. Dit is Fan Radio tot 2 uur. Ik zeg goedemiddag, leuk dat je luistert.
5: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2.

ze zijn wel lekker, de plaatjes van vandaag in Ven Radio. Met deze van Duffy. Haar stem wordt vaak vergeleken met die van Dusty Springfield en Amy Winehouse. Oordeel zelf, zou ik zeggen. Dit was zoals gezegd Mercy en daarvoor El Giro. De man zijn carrière begon als welzijnswerker, maar toch liever de muziek in ging. En hit na hit scoorde. En we kennen hem vooral met Roof Garden, die je daarnet hoorde hier op Ongevenrij in Ven Radio. Wat gaan we doen tussen nu en 2 uur? Wel veel leuke muziek draaien, dat staat als een paal boven water. Over 2 platen, wat doet Nederland deze week? 3 dingen die misschien wel interessant zijn voor jou. Verderop de Spix met een nieuwe plaat. En in deel 2 muziek uit de jaren 70 in het kader van muziek uit de oude doos. In wat het is leuk, maar het blijft leuk. De live track en natuurlijk ook nog even antwoord op de vraag, waar komt toch dat enige zijde vandaan? Dit is Ven Radio tot 2 uur met, ik zei het al, veel muziek. Zometeen Taylor Swift met Open Light. En ken je deze samenwerking nog van George Michael en Luther Franklin? Ja, vast wel. Ik ga even meezingen. Ik doe alle deuren dicht hier, want de collega's die kunnen dat niet horen als ik zing. En dat snap ik. Maar ik vind hem leuk. Daarom graag gedraaid op deze zondagmiddag Ven Radio tot 2 uur. Hier is I Knew You're Waiting for Me.

0: zeggen van sorry tegen mijn collega's. Ja, ze keken me eens aan van nou, de Weird House op met zingen. Sorry jongens, I knew you were waiting for me van George Michael en Rita Franklin, gevolgd door deze van Taylor Swift en Opa Light.
1: Wat doet Nederland deze week?
0: Dat ga ik je vertellen, want ik heb drie dingen op een rijtje gezet. Komende zaterdag is het Liefdesbriefjesdag. Dan vraag je je misschien af, wat moet ik daarmee? Wel, je kunt een aardige tekst schrijven op een mooi papiertje of kaartje voor iemand die je lief hebt. Stop het briefje iemand stiekem in iemands tas, jas of lunchtrommel. Of stuur een echte kaart via de post naar een vriend, familie of iemand die je lief hebt. Dan treedt de Amerikaanse rockband Evanescence op aanstaande dinsdag 22 september in de Ziggo Dome. 23 jaar na het verschijnen van debuutalbum Fallen. Special guest Puppy komt mee tijdens deze tour en support act Nova Twins, die zal het voorprogramma verzorgen. Dan kun je ook gaan wandelen door het mijnverleden van Eigelshoven komende woensdag. Start is op parkeerplaats bij de begraafplaats aan de Boomgaardskuil in Eigelshoven. En tijdens deze wandeling, onder begeleiding van IVN Kerkrade, maak je kennis met een aantal mijnwerkersmonumenten en mijnwerkerswoningen in de Laurastraat en in de Hopel. Je bezoekt het park van Villa Glückauf, de vroegere villa van oud-mijnwerker Pierre. En ook een rondleiding in het oude kerkje van Eigelshoven staat op het programma. Let op, voor deelname is vooraf aanmelden nodig. En wil je meedoen, stuur dan vooraf een e-mail om je plek te reserveren. En dat kun je allemaal vinden op visitlimburg.nl.

Het is niet helemaal zonder toevallig dat je twee platen achter elkaar zit. Die van Major Lazer en Justin Bieber, Cold Water, gevolgd deze van Level 42 en Hot Water. Ja, dat was de link natuurlijk water in dit kwadraat, zal ik maar zeggen. Ik moet zeggen dat ik gisteren even in de studio was om de zaak voor te bereiden voor vandaag. Het was druk, jongen, met dat wandelevenement hier in Venray. Leuk was dat gisteren. Terug naar vandaag. Dit is Ven Radio tot 2 uur. En zometeen heb ik voor jou de Purple Disco Machine en In The Dark. Aan deze van Avicii en Aloe Black. Hier is Wake Me Up. Feel-

Zie je zelf staan in de jaren 70 met die verlichte dansvloer. Samen met de muziek van de Purple Disco Machine in the Dark. En daarvoor zat Avicii en Oliver Black hier op Omofen Rai.

Je hoort de muziek van The Cure en Friday, I'm in Love. Ik zat met mijn vinger op het verkeerde knopje, kreeg je dat? En daarvoor Berthoff, die behalve dit nummer inzingen, ook in de begeleidingsband van Ilse de Lange en veel studiewerk heeft gedaan. Met Mr. Light. Door met de muziek Tier nu en Crystal Ball, zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

we gaan onderweg naar deel 2 van Vinden Radio. Zometeen na 1 uur veel leuke muziek. Duiken we even terug in hitgeschiedenis in de jaren 70 in het kader van Het is al leuk, maar het blijft leuk. De live track en natuurlijk antwoord op de vraag. Waar komt toch dat enige zegde vandaan? Dat allemaal tussen nu en 2 uur in Vinden Radio. En zometeen laat ik jou alleen met onder andere Route 94 en Jess Glynn in My Love. En muziek van Mo en de Hoop Bob. Mag ik nog even blijven? Dat mag. Het liefst tot 2 uur, want dan ben ik met mijn programma. Graag tot na 1 uur ga ik even passen en zo. Ik spreek je zo.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: Een nieuw uur Fan Radio.
4: Welkom bij deel 2 van Fan Radio. Mijn blaas is geleegd en mijn buikje weer gevuld. Dus wat dat betreft kan ik er tegenaan tussen nu en 2 uur met, zoals gezegd, deel 2 van Fan Radio. Met zometeen muziek uit de jaren 70. In het kader van het is oormuk, maar het blijft leuk. Live muziek en antwoord op de vraag: waar komt toch dat gezellig vandaan? Dit is Fan Radio tot 2 uur.
5: Dit is jouw zondagmiddag. Fan Radio met Theo de Wit.
4: Ik zeg goedemiddag.

0: Zeg dan op, polonaise heb jou in de kamer. Het zou zomaar kunnen. Samuel Walter met Boom en daarvoor Foreigner en COL. Ja, je kunt alles verwachten zo tussen 12 en 2 op zondag in de Ven Radio qua muziek. Dus wat dat betreft, hou je hart maar vast af en toe. Of geniet ervan, wat jij wil. Het is zondagmiddag altijd tijd voor...
1: Het is oude meuk, maar het blijft leuk.
0: En we gaan terug naar muziek uit de jaren 70. Bekende of minder bekende plaat uit dat decennium. Vandaag gaan we terug naar 1978. De band heet Police. Scoorde hit na hit, dit was ook een bekende. Hier is Vaccin.

0: ik word er helemaal niet somber van met deze plaat. Ik zeg vooral... Hartstikke
1: idee.
0: En Homewrecker hoorde je en daarvoor muziek van de Police. En we gingen terug naar 1978 en Roxanne hoorde je.
2: Omroep Venray, live track.
0: En elke zaterdag en zondag in Venradio live muziek en ook vandaag is dat het geval. En we gaan terug naar een optreden in de jaren 90 van Phil Collins samen met onder andere Eric Clapton op gitaar in de begeleidingsband. En ik denk het feit dat we hier in de westerse wereld ontzettend goed hebben een nieuwe dag in het paradijs kunnen beleven. Another day in paradise. Klagen over kleine dingen en niet andere mensen willen helpen. Dat is een beetje waar het verhaal over gaat. Ruim 5,5 minuten lang live Another day in paradise. Hier is Phil Collins.

0: Susanna Freken, ken je dat gevoel daarvoor? Live muziek van Phil Collins in Another Day in Paradise. En als je iemand in het openbaar schuldig verklaart, belachelijk maakt of fel kritiseert, dan zeggen wij naar het iemand aan de schandpaal. De vraag is,
1: waar komt dit gezegde vandaan?
0: Dat ga ik zo meteen vertellen over twee platen. Kijk, geef mij het antwoord. En dan moet ik deze schrijver hebben. Even kijken, komt-ie. Hier is Teddy Swims, hier is Guilty.

0: McRae in What I Want. En daarvoor zat Teddy Swims en Guilty.
1: Waar komt dit gezegde vandaan?
0: Elke week op zondag even aandacht voor de vraag: waar komt toch dat ene gezegde vandaan? En vandaag is dat gezegd iemand aan de schandpaal nagelen. Tegenwoordig gebruiken we dat als iemand in het openbaar schuldig verklaart, belachelijk maakt of bijvoorbeeld fel bekritiseert. Maar vroeger had je echt een schandpaal, letterlijk en figuurlijk. De echte schandpaal vroeger, met name in de middeleeuwen, was een schandpaal ook wel kaak genoemd. Een echte houten paal op een drukplein of markt, en werden dan mensen ingezet met hoofd en handen. Misdadigers of overtreders kwamen erin terecht. Die werden dus vastgemaakt zodat iedereen ze kon zien. En dit was een vernederende straf. Te meer omdat er met afval gegooid mocht worden. Omstanders mochten de gestrafte bekoren met rot fruit of stenen. Wij zeggen tegenwoordig aan de schandpaal nagelen. Dat woord nagelen is er later bijgekomen om het een beetje te benadrukken, zeg maar. Een echt schandpaal trouwens werd in Nederland in de 19e eeuw officieel afgeschaft. En dat is me goed ook, zou ik zeggen. Het is zondagmiddag, Venderadio hier op Onverrijn. Venderijn nog tot 2 uur. Met zometeen Armin van Buren, dit is wat het viel slaat.

zoals je misschien weet, is dit de zanger van Maneskin. En elke keer als ik aan Maneskin denk aan Sinterklaas. Ja, je denkt misschien waarom dan? Ja, Maneskin, Maneschijn. De link is gauw gelegd, hoor. Dit is trouwens Vrookje op jouw radio. Hier is jaar na jaar.

0: Ja, het gekke is dat ik hier een harde schijf heb aangesloten. Al weken, maanden aan mijn computer. En ik nooit precies erin gedoken ben. Ik kwam dit tegen toevallig vanmiddag. Ken je dit nog?
1: Vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een Tita tovenaar. Het is raar, het is raar, het is raar.
0: Meteen 30, 40 jaar terug in de tijd, jongens. Tita tovenaar, ken je het nog? Ik ga zoeken of ik meer van die tracks tegenkom. Dan ga ik er vaker mee lastigvallen, denk ik. Goed, we zijn er bijna doorheen. Voor deze aflevering Vent Radio voor deze zondag. Rest mij nog jou een prettige dag toe te wensen. Volgende week zondag even na 12 uur spreken wij weer af tussen 12 en 2 met Vent Radio. En aan zijn zaterdag is er collega Wil tussen 12 en 2 met hetzelfde leuke programma. Dus wat dat betreft kom je niks tekort.

0: jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: programma met sport, nieuws en actualiteiten uit deze regio. Omroep Venray en Omroep Land van Kuik presenteren Zondagmiddag Live. Hilco Boot.
1: Een hele goede middag. En Hilco doet het niet alleen. Hij wordt technisch ondersteund door Marco Loenen. En ook namens Marco allemaal van harte welkom. Het seizoen 2026-2027 is begonnen. En de eerste uitzending van Zondagmiddag Live komt uit de studio's van Omroep Venray. We hebben aandacht aan het voetbal, hockey, basketbal, korfbal en tafeltennis. En we gaan gelijk naar de groene mat. We gaan naar Marius Verkuijlen bij de wedstrijd Olympia 18 tegen Heijen. Marius, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hebben jullie een beetje zin in?
2: Ja, nou. Want het is hier al te vroeg begonnen. Dus de scheidsrechter had er ook zin in. Dus twee minuten voor twee werd er al afgefloten. We zitten inmiddels in de negende minuut. En waar je mag verwachten dat Olympia het initiatief zou nemen, is dus helemaal niet waar gebleken. Het is zoals Heijen, dat twee al riante kansen heeft gehad om de score te openen. En Olympia is nu net bij de goal van voor het eerst van Heijen. Ja, dat is dan toch wat je niet verwacht. Ja, wie is Heijen? Heijen is de club die het vorig jaar na periode kampioen te zijn geworden. Op het periodekampioenschap is gepromoveerd van de vierde naar de derde klasse. En Olympia is dus vorig jaar halverwege geëindigd. Hadden we een periode, maar zijn dus uitgeschakeld in de periode. En die twee die staan dus nu tegenover elkaar. De laatste keer dat ze met elkaar gespeeld hebben, dat is alweer een jaar of 6-7 geleden. En nu treffen we dus elkaar weer. Gisteren, moet ik even achterbij zeggen, is er ook een wedstrijd al gespeeld in deze pool. En dat was PSC 20 tegen Halden. Dat is geëindigd in 1-3. En PSC 20 is de nieuwe club die gefuseerd is in 20. Dat is Panningen en Achelt. Dus dat was dus een uitslag van 1 tegen 3. In de pool van de beker is Olympia verder gekomen als winnaar. En hij heeft daarin slechts één punt gehaald. En hebben een paar dikke nederlagen geleden. En een gelijkspel tegen de Maasduin en tegen Gennep. Hebben ze dus ook nog een nederlaag gehad van 5-2-5-3. En dat is de nieuwe tegenstander van Olympia in de beker op 18 oktober. En dan gaan we naar Gennep toe. Vandaag hebben we twee geblesseerden, niet onbelangrijke spelers. En dat is Tijmen Philips en Jesse Wolff. Ja, tot zover. We zitten inmiddels in de 11e. En Akar is ook. Akar, wat Kessel Meek zegt, die is dus ook niet van de partij, toch? Drie belangrijke spelers. Dat betekent dat Olympia vandaag dan ook een heel jeugdig team heeft. Ik zal even zeggen wat de opstelling is. In het doel Nick van Dijk, dan de veldspelers Pablo Charles, Jim Kusters, Tomek Spits, Joy Hilderin, Murray Plug, de aanvoerder Okkie van Dalen, Mihailo Radijevic, Awil Adam, Safa Uxjes en Chesney Wang. Veel jonge spelers die dus nog de 20 niet hebben aangetikt. Dus die zullen vandaag dan voor Olympia moeten gaan doen. Maar vooralsnog wil ik het hier even belaten. We zitten inmiddels in de 12e minuut.
1: Dankjewel, Marius, bij de wedstrijd Olympia 18. Heijen in de derde klasse. De klasse lager wordt gespeeld tussen Juliane Meel en Vesta 19. En daar zit Jan van der Wiel. Jan, wat zijn de vooruitzichten dit seizoen?
3: Ja, wat zijn de vooruitzichten? Ik zou bijna zeggen, we gaan het opnieuw proberen. Want twee jaar achter elkaar zijn we dus in de finale reeks. Dus voor promotie naar de derde klasse. Ja, het jaar eerder dus misgegrepen. Het afgelopen jaar misgegrepen. Ja, ik zou bijna zeggen, het moet er toch een keer van komen. Maar zover zijn we er niet. Dus we prijzen ons wel gelukkig. Dus dat we dus in een competitie hier zitten, dus waar iedereen, ja, iedereen eigenlijk met de fiets dus naartoe kan. En dat we dus wat dat betreft ook veel publiek zullen treffen. En dat is natuurlijk ook het mooie van de sport. De binding dus met de plaats zelf, maar ook dus met de regio. En ja, dan denk ik dus dat we daar toch best een mooie prijs hebben. Maar de Juliana, die start in de, ja, zou bijna zeggen de vertrouwde opstelling. Dus met Sam Verhoeven in het doel, Rens van der Hoven achter en Gijs Tonen aan Stan Peters als voorstopper. Dan op het middenveld Farouk en dan Tom Heerbaert, Jarne Schaap. En in de voorhoede Westerweijen, Westerklomp, Bas Kremers en Luc van Tienen. Echt grote kansen zijn er nog niet geweest. Van was het dan een corner dus die bij Vesta dus niks opleverde, dus waar keeper Verhoeven heel goed bij zat. Maar de stand is hier dus 0-0. We schrijven hier de 7e minuut. Maar ja, het weer, eigenlijk alle ingrediënten zijn er. Dus prachtig weer. Een tip-top veld. Dus daar krijgen we alom bij Juliana complimenten voor. Dus dat het daar dus zo keurig dus bij ligt. Maar het verloop van de wedstrijd informeer ik jullie dus van zowel als doelpunten vallen.
1: Dankjewel, Jan. Op Sportpark De Zwier hier in Venray wordt ook een mooie wedstrijd gespeeld tussen SV Venray en Meersen. Daar krijgt u zometeen verslag van Karel de Bruin. En daar is al gescoord bij de wedstrijd DEV Arsen tegen Leunen. Daar staat het 1-0.

0: Inmiddels is Juliane Mail op 1-0 gekomen tegen Vesta 19. En de mensen hier in Venray zijn uiterst benieuwd wat SV Venray doet tegen Meersen. Karel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Helco. Ja, Venray, laat ik eerst zeggen, Venray speelt zijn vierde wedstrijd in de vierde C tegen Meersen natuurlijk. En ja, we spelen met de volgende elf. Sjors Wit in de goal. En daar is een nieuwe man, Daryl Lemmert, speelt in de basis. Samen met Jarno Peters, de aanvoerder. Stijn Brinkman, Bram Kersten, Jelf Verheid, Luc Veneman, Stan Kersten, Roel Cornelissen, Cas van Aren en Aaron Fransen. Ja, en we begonnen heel goed. Na 15 seconden lag de 1-0 al in het netje, tegen het netje aan. 1-0 voor Venra. Jelf Verheid scoorde. Er werd van de achteraf door de aanvoerder Jarno Peters een bal naar voren getrapt. Die werd onderschept. Maar die werd een paar keer getikt. Jelf Verheid ging een actie aan.
0: Ben je er nog, Karel? Zo dichtbij, Marco. Techniek laat ons in de steek. Gaan we dan even kijken naar onze volgende verslaggever. Want we zijn uiteraard bij meer wedstrijden. En in Arsen wordt ook gespeeld. Tussen DEV, Arsen en Leunen. Voor ons is daar aanwezig Lucien Peters. Lucien, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Helco.
0: Ik had je gisteren wel verwacht bij de jubileumwandeltocht hier bij Omroep Venray.
2: Ja. Hey. Dat was druk bezig gisteren. Ja.
0: Dat geloof ik direct. Jullie hebben al een kleine 12 minuten gespeeld in Arsen. Het gaat niet zo lekker, hè, met Leunen.
2: Nee, niet zo'n goede start. Eigenlijk, het ging vrij goed tegen elkaar op. En via een schot op doel van grote afstand en de kluts via een speler van Leunen rolt hij eigenlijk achter de keeper. Achter Niels Jansen. En daarop even 5 minuten later ongeveer een hoekschop van Arsen. Die heel goed werd binnengekopt. De eerste paal eigenlijk scherp doorgekopt. Ook mooi binnen. Ja.
0: Lucien, wat
2: dus,
0: zijn...
2: Ja, 2-0 achter.
0: Ja. Slecht begin, hè?
2: Ja, slecht begin.
0: We hebben nog een hele tijd. Lucien, wat zijn de verwachtingen van SV Leunen, sorry, dit seizoen?
2: Nou ja, in elk geval handhaven. Hè. We zijn natuurlijk in de afgelopen paar jaar gepromoveerd, gedegradeerd en weer gepromoveerd. Dus het doel is wel om te handhaven in deze klasse. En gewoon een leuke pot voetbal op de man leggen.
0: Nou, dat gaat zeker lukken.
2: Oeh, jammer. Bijna een kansje werd scherp voorgegeven, maar die werd helaas niet afgemaakt.
0: Dat belooft wat voor de rest van de wedstrijd. We komen later in deze uitzending weer bij je terug. Tot zover, bedankt. Jan van de Wiel bij de wedstrijd Juliane Mil Vesta 19. Toen wij jou het laatst sprak, stond het 0-0. Er is verandering ingekomen.
3: Ja, zeker. Dus, want Juliane heeft middels Luc van Tienen dus de stand op een 1-0 voorsprong gebracht. Hij ging door. Dus eigenlijk, wil eigenlijk zeggen, hij ging door waar hij eigenlijk het vorig jaar mee opgehouden is. Scoren. Dus aan daar staat hij ook dus voor in de spits. Maar hij echt typisch een Luc van Tienen goal op kracht doorgaan. En dan toch met uiterste inspanning die bal dus in de linkerhoek prikken. En ja, dat keeper die was volstrekt kansloos bij die bal. En hier krijgt Juliane dus nog een kans. Maar de kopbal van Basje Kremers is een van de... Op Westerweijen zie ik dus een van de kleinste in het veld. Die kwam net een stukje hoofd tekort om die bal er goed in te planten. Maar de stand hier 1-0 in het voordeel dus van de Blauwwitte.
0: Dankjewel. We gaan weer terug naar Sportpark De Wier. Want de verbinding werd verbroken, Carlo. En je wist ons te vertellen dat Venray met 1-0 voor stond.
1: Ja, we hadden een bliksemstart. Jelf Verheid die kreeg de bal vanuit Jarno Peters. Maakte een goede actie. Dan alleen voor de keeper. En maakte hem ook af ook nog. Dus dat was een mooi begin. Nu zie ik vooral Meersen aanvallen. En Venray een beetje daar een beetje een achterleun. Maar ja, wel goed verdedigd. Nu een vrije trap meekrijgt. Meersen probeert wel het initiatief te nemen. Dus dat is wel goed.
0: Nou, het belooft dat, Karel.
1: Yes, ja, hoop ik wel, ja.
0: Tot zover bedankt. Om 2:30 wordt er afgetrapt in Vierlingsweek bij de wedstrijd Volharding tegen NWC. We gaan dit uurtje ook nog aandacht besteden aan het korfbal. De dames van de Peelkorfs die speelden vanmorgen in IJsselstein tegen KVC. En de dames hockeyers van... Nee, geen dames hockeyers. Hockeysters zijn het dan. Hè. Die speelden uit in en tegen Uden.

0: wedstrijden die om 2 uur zijn begonnen. Ze zijn ongeveer 24, 25 minuten oud. En we horen het al eerder van Lucien. Het gaat niet lekker met Leun, hè?
1: Nee, het gaat niet best. Nee. Een grote fout achterin.
0: Ja,
1: en bal die niet goed werd teruggespeeld.
0: Die werd
1: onderschept door een speler van Assen. En die speelde de keeper heel goed uit. En 3-0.
0: Dan krijg je de geheide vraag, Lucien. Is Leunen nou zo slecht of DEV zo goed? Op dit moment.
1: En dit was even geen goed moment. Als je gewoon kijkt naar hoe het voetballend staat, is er niet iemand die er echt heel erg uitspringt. Alleen, er zijn gewoon een aantal momenten geweest. Eén moet je natuurlijk niet te veel hebben, want dan gaat het ook in het kopje spelen met die jongens.
0: In de selectie van Leunen zitten daar een hoop nieuwe spelers dit seizoen? Moeten de mensen nog elkaar ingespeeld worden?
1: Er staan nu een paar nieuwe spelers zitten op de bank. Maar ik weet nog niet of die officieel al erbij zijn gekomen. Ik zie Quinn van Heeswijk, die staat in elk geval nu wel nieuw in het team. En die komt uit de eigen jeugd. En die heeft vorig jaar ook al in Leunen gevoetbald in lager elftal. Dus die staat er vandaag in. En er zitten nog twee jongens op de bank.
0: Oké, Lucien. Tot zover bedankt. Tot later. En laten we hopen dat je een iets beter nieuws hebt. Tot zover bedankt.
1: Goed zo. Hoi.
0: Ook slecht nieuws van Marius Verkuijlen, of niet, Marius?
2: Zo is het. We staan met 1-0 achter.
0: Ja.
2: Ja, het is met al meteen in het begin van de wedstrijd gebeurde dat hij een enorm fanatieke val van start ging met al een aantal kansen. Waar Olympia eigenlijk niks tegenover kan stellen. En het was zo'n overtreding van Tomek Smits, waarvoor hij dus met veel werd beloond. En daaruit komt dan een vrije trap op een meter of 20. Die wordt in de doelmond gebracht. De keeper Nick van Dijk stond hij nog liggend weg, maar is dan vervolgens uitgespeeld. En staat hij massief voor de goal van Olympia. En uit een van die vijf werd dus de bal binnengetikt. En dat betekent dus 0-1 na de 24e minuut. En het is hij wat nog steeds het spel in handen heeft. En Olympia kan er weinig op dit moment tegenover stellen. Dat is wel frappant. Dus dat zal echt moeten kantelen. Verdedigend is Tijmen Philips er niet bij. Jesse Wolff is er niet bij. En dat maakt de Olympia-verdediging heel onzeker. Met als resultaat dus die 0-1 verdiende voorsprong voor Heijen.
0: Nou, dat die spelers er allemaal niet bij zijn is een klein excuus, Marius. Ja. We gaan kijken wat Carol te vertellen heeft op Sportpark De Wier. SV Venray tegen SV Meersen in de vierde divisie.
3: Er staat hier 2-0 staat het hier inmiddels. Het was in de 18 minuten Kas van Aren die weggestuurd had en mooi meenam met zijn borst en voorbij de keeper daardoor kwam en de bal weer tegen het netje aankomen. De wedstrijd is een beetje apart. Veelal de meeste zie ik op te halen van Venray, maar Venray, wat ik eerder zei, verdedigt goed. Net hadden we een gele kaart voor Roel Cornelissen en nu in 2 minuten tijd zit Venray op de helft van Meersen te voetballen en 2 keer geel voor Meersen, nummer 20 en de nummer 10. Dus af en toe is het wat hard. Maar de scheidsrechter is Jesse van Pinksteren, die er goed op zit. Dus een vrije trap nu van links. Kijken of het daaruit komt. Kunnen we die even gelijk even meenemen. Zit in de 25e minuut en die wordt weggekopt. Ja, en Venray kan gewoon aan een aanval weer beginnen. Van Kersten weer de bal. Oh, die bal valt net niet goed van Kas van Aren. Ja, 2-0 in de 25e minuut. Dus zit er fijn en goed uit voor Venray. Dus laten we even afwachten wat hier gebeurt.
0: Carol, het is een echte Limburgse derby tussen Noord-Limburg en een Zuid-Limburgse club. Trekt dat ook extra publiek?
3: Wat ik zo zie. Nee. Niet echt. Nee, ik zie niet echt zoveel meer publiek wat ik normaal heb gezien. Dus,
0: Wij gaan nog even een plaatje draaien en dan stelt het jou in de gelegenheid om even te tellen. Ja? horen we je dadelijk weer. Ja. Tot zover, bedankt.
3: Dat is goed. Prima.

0: Oh, we moeten weer, hoorde ik. Als het goed is, Marco, gaan we dadelijk... ik hoor mezelf niet, dat is... ken dat? Nee, zo. Nee, ik hoor hem echt niet. Is vervelend, maar ik probeer gewoon te vertellen. Als het goed is, gaan we dadelijk naar het sportpark voor Harding, hè? Ja, ik weet niet als ik het mag zeggen als Rotterdam... Oh, ik weet al hoe dat komt, sorry. Ik heb de verkeerde koptelefoon op, maar... Dat komt uit mijn enthousiasme. Ik weet niet of ik het mag zeggen als Rotterdammer, maar ik doe er toch weer. Een geweldige overwinning van Feyenoord op FC Utrecht met 5-0. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar de volgende wedstrijd, naar SV Volharding. Die hebben een nieuwe trainer, Anthony Leurling. En dat is een oud-speler van onder andere Feyenoord. En wij weer verwelkomen, even kijken, Rick Geurts. Rick, een hele goede middag. Oh, dat doen we straks. Waarom laat je mij dan het hele verhaal vertellen?
1: Ja, even teasen, toch?
0: Oké.
1: Ja, zorg dat even inbreed, hoor.
0: Doe dan maar even een plaatje.
1: Ja.
0: Ken dat? Hand in hand.

10 minuten over 2:30 inmiddels. De wedstrijd waar we nog geen aandacht aan hebben besteed is de wedstrijd in de tweede klasse tussen Volharding en NWC. Deze wedstrijd is een kleine 10 minuten oud. Verslaggever van dienst daar is Rick Geurts. Rick, een

0: Een hele goede middag. Wat zijn de verwachtingen dit seizoen van SV Volharding met een nieuwe trainer Anthony Leurling aan het roeren?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Allereerst RKVV Volharding natuurlijk. Maar ja, geen probleem hoor. Nee, hele mooie verwachtingen. We hebben een hele fijne start gehad met een goede bekergroepsfase. En op dit moment zit er goede energie in. Dus mooi, veel eigen jongens, eigen jeugd. Dus hartstikke mooi om te zien.
0: Hoe zijn de eerste 10 minuten verlopen? Zijn er nog verrassingen in het elftal van SV Volharding? Of wat zeg ik? Oh, Rooms-Katholieke Voetbalvereniging.
1: Goed zo, ja, nog altijd.
0: Ja.
1: Nou, we hebben in het middenveld nieuweling Tristan van Daal erin staan. 18 jaar en staat op nummer 6. Heeft in de bekerronde ook al heel goed gepresteerd. Dus staat daar zijn mannetje. En de eerste 10 minuten zijn nog een beetje rommelig aan beide kanten. We hebben één mooie kans gezien van Luc van Vliet. Hij stuitte op doelman Koen van Dijk van MBC. En verder is het even kijken hoe de wedstrijd zich wordt bewegen.
0: Tot zover dan bedankt, Rick. En we horen je ongetwijfeld meer keer in onze uitzending. Zometeen geven we het woord aan Lieke van Bussel. En dat betekent dat we gaan korfballen. Althans, de dames uit IJsselstein van de Peelkorfs hebben eerder deze middag gespeeld tegen KWC. En de dames hockeyers uit Venrij, die speelden in en tegen Uden. En Gert-Jan van Aals praat ons bij.

0: De zon begint te schijnen hier in de regio. En waarschijnlijk, Rick, ook op het sportpark Zoetendaal. Want er is gescoord bij jou.
1: Ja, ja, zojuist hadden we elkaar gesproken. En stond het nog 0-0. Ik noemde de naam Luc van Vliet al even. Hij kapte net vanuit de linkerkant van het strafschopgebied naar binnen. En schoot werkelijk waar met een prachtige boogbal. De bal in de verre hoek over de keeper van NWC. Het is 1-0 voor Volharding. En ja, het heeft op dit moment de overhand.
0: Dankjewel. Van het Brabantse gaan we naar het Peeldorp IJsselstein. En daar treffen wij Lieke van Bussel. Lieke, een hele goede middag. De dames van de Peelkorf zijn ook weer begonnen. En van ook bij jou de vraag. Wat zijn de vooruitzichten naar een goed seizoen voor dit seizoen 2026-27?
2: Ja, voor ons hebben we natuurlijk twee verschillende competities. De buiten- en de binnencompetitie. En we spelen in twee verschillende klasses. Dus in de buitencompetitie is het zeker eigenlijk gewoon op de nummer 1 eindigen. En weer promotie maken naar de topklasse. En voor de binnencompetitie geldt handhaving in de topklasse.
0: Ja, en er stond vanmiddag de wedstrijd dan tegen KWC op het programma. Hoe is deze wedstrijd verlopen? Nog even de vraag, hebben jullie een hoop nieuwe speelsters erbij?
2: Ja, wij spelen wel weer met een nieuw team. Vooral eigenlijk twee nieuwe spelers erbij. Dus in principe, ja, net als we hebben nu onze tweede wedstrijd. Vorige week was onze eerste competitiewedstrijd. En wij weten eigenlijk dat wij deze wedstrijd op papier zouden moeten winnen. Op basis van kwaliteit. Nou bleek dat vorige week onze eerste competitiewedstrijd niet altijd het geval te zijn. Want die hadden wij verloren. Dus deze wedstrijd zijn we wel echt met volle scherpte ingegaan. En in de wedstrijd kwam dat eigenlijk ook meteen naar voren. En we bouwden eigenlijk gelijk een paar doelpunten vielen we uit. Met 7-0 kwamen we op een gegeven moment voor. Ja, en ik denk de rest van de wedstrijd ging het wel gelijk op. We verslapten een beetje. Maar ja, met het grote gat wat we geslagen hadden, kwamen ze ook niet meer terug.
0: Hey, dat is een leuk begin van de competitie, hè? De tweede wedstrijd. En dan zo uitslag neerzetten. Je mag tevreden zijn.
2: Wat zei je?
0: Ik zeg, je mag tevreden zijn. En de andere dames ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja, als wij zo de rest van de wedstrijden spelen, dan wordt het een mooie competitie.
0: Ik wens jou daar heel veel succes bij. En die andere meiden ook. En graag tot een volgende keer. Tot zover.
2: Ja, dank je.
0: Dankjewel. Ja, die hebben een hele andere competitie uiteraard. Hè? Die dames die spelen in de zaal en op het veld. Net als dadelijk de hockey is. Die hebben ook een zomer- en een wintercompetitie.

0: Zover Mr. Hij moet eventjes plaats maken voor Jan van der Wiel, want er is gescoord tussen Juliane Meel en Vesta 19, Jan.
1: Jan hangt niet.
0: Oh. Jan hangt niet. Jan is weg. Moeten we daar eventjes goed toespreken in de rust dat dat zo niet werkt. Na Jan van der Wiel bij de wedstrijd Juliane Meel Vesta 19, waar gescoord is, gaan we zo meteen nog... Hey Jan, goeiemiddag. Ja. Heel even in het kort, er is gescoord bij jou, hè?
2: Ja, er is, ze hebben de 43e minuut. Het duurde toch erg lang na het missen van een, toch een reeks van kansen die Juliane kreeg. Maar in de 43e minuut, 42e minuut, was het best verwijen. Dus die de boel toch lostrok en de 2-0 op het bord zette. En in de 45e minuut is er nog 1 minuut verlenging. Maar in de 45e minuut was het een wel, dus die ook ingebracht werd. Die werd door een melee van spelers werd die allemaal aangeraakt. En vlak voor de keeper was er nog juist één been van de Millenaar die daar nog richting aan kon geven. En die bal die vloog in de hoek. En Juliane gaat hier dus met een 3-0 voorsprong rusten. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk allemaal de goede kant op. En vallen de kwastjes waar ze moeten vallen.
0: Dankjewel, geniet van je bakje thee en we horen jou over een kwartiertje weer. De ruststand bij Olympia 18 Heijen, die is, even kijken, ik ben hem kwijt, 0-1. Bij Verharding, tussenstand, staat het 1-0. Karel bekijkt voor ons de wedstrijd tegen SV Meersen en daar is de ruststand 2-0. Dan gaan we nu hockey als het goed is. We hebben geen Gert-Jan. Hoe ken dat nou? Joh? We maken allemaal afspraken met die mensen en zo. Worden goed betaald en zo. En laten ze ons in de steek. Nou, draai je plaatje en dan gaan we naar Gert-Jan.

Vijf minuten voor drie. Wij gaan zo meteen plaats maken voor het NOS-nieuws. En dan zijn we terug bij het tweede uurtje zondagmiddag live. Uiteraard met de voetbalwedstrijden waarbij wij aanwezig zijn. We gaan ook weer contact opnemen met Gert-Jan van Aalst voor een terugblik op de hockeywedstrijd Uden tegen Venray. De handbal komt voorbij, want we gaan luisteren naar Nienke van de Boom. Die praat ons bij wat betreft de dames van Voorholte tegen MHV 81. En dat allemaal na de klok van drie uur.

0: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: programma met sport, nieuws en actualiteit uit deze regio. Omroep Venray en Omroep Land van Kuik presenteren Zondagmiddag Live. Hilco Poot.
1: Een hele goedemiddag. Alweer het tweede uurtje van Zondagmiddag Live. Veel voetbalwedstrijden zijn er om 2 uur begonnen. We gaan zometeen een rondje velden doen. We gaan ook handballen voor Holter tegen MHV 81. Maar u hebt van ons nog te goed de hockeywedstrijd die eerder deze dag heeft plaatsgevonden tussen de Uden. De dames van Uden en de dames van Venray. Gerjan van Alst, een hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: We zijn weer begonnen. We zijn gedegradeerd, hè, vorig seizoen.
2: Dat klopt, ja.
1: Ja. Wat zijn de verwachtingen nu?
2: Nou, we hebben er wat wisselingen in het team, wat jeugd erbij. Nieuwe trainer, coach, nieuw systeem. Dus we gaan proberen om in de eerste 6 proberen we te eindigen op het eind van het seizoen. We moeten nu nog even wat puntjes proberen erbij te pakken. En dan hopen dat we wat omhoog kunnen klimmen. Op dit moment staan we nog een beetje onderaan.
1: Ja, hoe is de wedstrijd in Uden gegaan?
2: Een erg frustrerende wedstrijd vandaag. Venray speelde eigenlijk heel goed. Ik denk dat dit de beste wedstrijd was tot nu toe. We hebben een paar uur geleden hier de oefenwedstrijd gespeeld en toen was Uden duidelijk beter. En vandaag was Venray in het spel duidelijk beter, maar helaas hebben we toch verloren. We kregen een minuut niet goed in. Dus wel eerste kwart nog 0-0 en tweede kwart kwamen we echt onterecht, kwamen we 2-0 achter. De rust dachten nog wel, nou, we gaan gewoon door op dezelfde manier en dan gaat hij echt wel vallen, want we zijn goed bezig. Maar dan kregen we een keer een 3-0, kwam erachteraan, kwam op 3-1 en uiteindelijk met 4-1 verloren. Dus het voelt heel zuur dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben en dan toch zwaar klop krijgen.
1: Ja, dan zou je de volgende wedstrijd eigenlijk heel slecht moeten spelen en winnen.
2: Ja, dat zou wel terecht zijn, hè? Ja. Om dan een keer anders om te draaien, dat klopt. Ja. Maar ja, nee, het zat gewoon niet mee vandaag. Maar op zich wel fijn dat het team, het systeem gewoon wat te lopen. Dus het was wel een goede wedstrijd, dat is wel fijn.
1: En het seizoen is nog pril, hè?
2: Zo is dat, ja.
1: Hey, tot zover, bedankt. Geniet nog eventjes van deze mooie zondagmiddag. En graag tot volgende week zondag.
2: Dankjewel, tot
1: volgende week. Oké, dankjewel. We gaan naar het sportpark De Heesbergen in Kronenberg. Want daar staat, of misschien zit hij wel, Piet Jeuken. Piet, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
1: Je hebt de eerste wedstrijd bekeken. De eerste helft tussen Kronenberg en het Overloonse SS18. Hoe is die verlopen?
3: Nou, die is eigenlijk vrij gemakkelijk verlopen. Het was in ieder geval in het begin van de eerste helft dat Kronenberg op een 1-0 voorsprong kwam. Maar SSS kwam eigenlijk vlak voor rust, kwam die op gelijke hoogte. En dus ze zijn nu aan de tweede helft begonnen en de stand is hier nog 1-1.
1: Dankjewel, Piet, tot zover. Ook bij jou komen we de tweede helft weer terug. Doe voorzichtig en kijk uit, hè. Tot straks. We gaan even kijken. Ik kijk sowieso eventjes naar onze technicus Marco en die zegt tegen mij, eventjes muziek.

0: 11 minuten over 3. We gaan naar Boksmeer. Olympia 18 tegen Heijen. Marius, de tweede helft is begonnen. Nog veranderingen in het team van Olympia 18?
1: Er zijn geen wijzigingen. Ja, er was een wijziging, maar dat was al 10 minuten voor de rust. En Jules Schoutberg is erin gekomen voor Awil Adam. En zojuist hebben we de 1-1 gescoord in de 59e minuut. Het was een dieptepas op Mykhailo Radijevic. Het was eigenlijk de allereerste kans, echte kans die hij kreeg. En hij bleef echt een ijskonijn en tikte de bal mooi langs de keeper. En dat betekent dat Olympia totaal tegen de verhouding in op 1-1 is gekomen. Want hij heeft verreweg het beste van het spel, de meeste kansen en net voor de rust een schot op de lat. En ja, hier was bijna Chesney Wang, maar een klein mannetje die komt er net niet bij. Ja, het werkt aanstekelijk, zo je natuurlijk de 1-1 hebt gescoord en Jan van Oost geweldig te lachen. Ja, dat is nog echt Jan weer, hè. Dan gaat het team groeien, hè, en dat zie je nou gebeuren. Hij moet nou in één keer toch terug. Dus ik ben benieuwd hoe het verder zich ontwikkelt. Maar de spanning is volop terug. We zitten in de 62e minuut inmiddels. En de stand is dus 1-1 met een doelpunt is van Mykhailo Radijevic.
0: Dankjewel, Marius. We gaan naar Jan van de Wiel. En die kijkt. Oh, we gaan eerst naar Carlo. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ik ben veel te snel. Carlo, ik wou zeggen, jij zit ook te kijken naar een leuke wedstrijd, denk ik. De Limburgse Derby tegen SV Venray, tegen SV Meerser in de vierde divisie.
2: Ja, tegen Noord en Zuid, dus...
0: Of Zuid tegen Noord.
2: Ze zijn nog steeds...
0: Hè? Huh? Ja, nou ben ik je in de war, hè?
2: Nee, het is een mooi deel tussen Noord en Zuid.
0: Ja, tuurlijk. Ga lekker door, Carlo.
2: Ja. Oh, is dat een goal of niet? Oh! Is dat een... even kijken. Een nieuwe jongen. Ballar Ben Agha is ingevallen. En die kreeg een mooie kans van Stan Kersten aangeboden. Maar die wipte hem net over. Ik dacht, misschien werd hij nog aangeraakt. Maar dat was de eerste kans voor SV Venray. Daryl Lemmert is eruit. Die was toch wat geblesseerd bij een actie geraakt. En... zelfs het daar om Fransen nu linksback te voetballen. Ja, het gaat nog steeds wat op en neer. In ieder geval, Venray staat in de 52 minuten voor met 2-0. Dus aan Meersen natuurlijk om te komen. Die hebben nog geen lessen toegepast, maar dat zal ook wel niet lang meer duren. Maar Venray staat mooi op met 2-0 voor.
0: Dan gaan we nu naar Jan van der Wiel, eindelijk. Jan, jij zat naar een leuke wedstrijd te kijken. Althans, de eerste helft tussen Jelena Mil en Vesta 19. Toen we jou voor het laatst spraken, stond het 2-0.
3: Ja, maar ook de tweede helft is een attractief potje. En ik moet ook zeggen, dus, je kunt ook een beetje vanuit vanuit de luie stoel kun je het ook allemaal volgen. Nu dat is... Ja, wanneer die uitslag 3-0 op het bord staat, ja, dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker voetballen voor Juliana. En hier is Luc Fontine, hij redt het net niet, maar die wurmt zich overal tussendoor en in. Dus dat is ooit een denken bij jezelf. Dus drie verdedigers, die heeft hij constant dus op zijn lip zitten. Kijk, en dan moet er nog ruimte geven voor de andere spelers. Maar ja, tweede helft is Vesta iets beter uit de startblokken gekomen. Heeft al een keer een corner opgeleverd. Ja, deze corner... Ja, vroeger waren drie corners een goal, maar die tijd is er al lang niet meer. Maar het is in ieder geval zo dat Juliana hier dus van die 3-0... dus keurig beheerst voetbalt en geen gekke dingen gaat doen. En niet op jacht naar nog meer. Gewoon kijken dus waar de mogelijkheden zijn en waar de gaatjes vallen. En dan toeslaan. En dan met zo'n Luc Fontine, maar ook Kastje of Basje Kremers. Dus levensgevaarlijk dus als die in de dribbel de 16 ingaat. Maar stand hier nog 3-0 in het voordeel van Juliana.
0: Dankjewel tot zover. Ik hoor die even heel even niet, Marco. We hebben Marius, of niet?
1: Ja. Ik ben er net ook al in geweest, maar het is 1-1 geworden, wat ik net ook al gezegd heb. Ja. Mykhailo Radijevic. En is nou in een paar minuten tijd de wedstrijd helemaal ontbranden, zoals het heet. En er wordt een duikeling gemaakt door een speler van Heijen. Die slaat de grasman bijna aan stukken, omdat hij van de scheidsrechter geen vrije trap krijgt. Maar goed, de nu Olympia dus op gelijke hoogte is gekomen, is de strijd ontbrand. En het was voor de rust dat hij eigenlijk de wedstrijd dicteerde. En met het inkomen van Schouwberg ook onder andere net voor de rust krijgen we toch een andere Olympia. En dan komt een dieptepas van Michailo Radijevic. En die gaat van de Occupendal, Michailo Radijevic, die gaat erachteraan. En nu krijgen we dan een schouderduw en nog een schouderduw en nog een keer. En nu gaat de speler van hij alleen het doel af. Recht voor de keeper, vlak voor de keeper, schiet hij keihard tegen die van Dijk op. En die voorkomt dus een achterstand van 1 tegen 2. Het is de scheidsrechter die vandaag eigenlijk toch ook bij schouderduw en lichte overtredingen door laat spelen. En ja, goed, daar wordt het op gewacht. Totdat er gefloten wordt voor een vrije trap, maar dat gebeurt dus niet. Ja, dan staat er meteen gelijk een moeilijke situatie. Maar goed, het is in de 67e minuut inmiddels. En ik kan zeggen dat de wedstrijd in één keer een heel ander aanzien heeft gekregen. Dus we zullen zien hoe het zich ontwikkelt.
0: We blijven je volgen, Marius. Tot zover. Ja. Dank in Vierlingsbeek, volharding tegen... Even kijken, wie spelen die aardige jongens ook weer? Ja, tuurlijk. En WC, daar zit inmiddels rust. En ze zijn gerust met een stand van 1-0 in het voordeel van de thuisclub.

0: 8 minuten voor 3:30. We gaan de Maas over. We gaan naar Arsen. We gaan naar Lucien Peters. Lucien, Leunen is de tweede helft goed begonnen.
1: Ja, in elk geval een stuk beter als dat ze de eerste helft zijn geëindigd. Ze hebben in de 60ste minuut heeft Jordi Hattu er 3-1 van gemaakt. Ja, schot vanaf de 16 meter ongeveer, wat hard binnenging.
0: Kun je ook merken of zien dat ze beter zijn gevoetballen in de tweede helft?
1: Ja, ja, het gaat nu weer beter tegen elkaar op. Waar het einde van de eerste helft echt voor Arsen was, is het nu gaat weer gelijk tegen elkaar op. En nu gaat Arsen er weer vandoor. En zetten de bal voor. En een goede redding van de keeper. Goede redding van de keeper. Dus het blijft nog even 3-1. Hier blijft, het is weer, er zit weer wat spanning in de wedstrijd.
0: Nou, we hebben nog heel eventjes. Hè, en laten we hopen dat ze deze lijn voortzetten.
1: Zeker.
0: Dankjewel, tot zover. Bent u zojuist ingeschakeld? Uiteraard allemaal van harte welkom. U luistert naar Zondagmiddag Live. Het sportprogramma van Omroep Venray en Omroep Land van het Kuik.

De spelers van Verharing komen alweer op het veld voor de tweede helft. Een wedstrijd in de tweede klasse tegen NVC. En ze beginnen de tweede helft met een 1-0 voorsprong. Bij SV Venray tegen Meersen, daar staat het nog steeds 2-0. Juliana Mil, Vesta 19-2-0. DEV Arsen tegen SV Leunen, daar staat het 3-1. En we kregen zojuist door, Marius, dat er gescoord is bij jou in Boxen. Meer tussen Olympia 18 en Heijen. Oh, nog niet. Ik ben veel te snel. Ik weet niet hoe het komt. Ik drink veel te veel koffie. Denk ik, joh. Ik krijg Marius er niet aan. Nou, die heeft ook zijn wedstrijdverslag gedaan hier zo. Dus draai dan maar even een stukje muziek, joh.

0: Hemelsbreed is het geen grote afstand natuurlijk tussen Venray en Boksmeer, maar toch liet de techniek ons in de steek. Maar we hebben Marius toch aan de telefoon. En laten we hopen, Marius, dat jij goed nieuws hebt voor de supporters uit Boksmeer.
1: Ja, voor de supporters van Heijen wel, maar niet van Boksmeer. Want het is Heijen wat gestoord heeft in de 78e minuut. Het was een dieptepas. Onze verdediger Pablo Sagos. Ja, moest het op snelheid afleggen. En dat betekende dat de spits van Heijen zo de bal in het doel kon schuiven. Naast keeper Van Dijk, die daarvoor nog een prachtige redding had verricht. Want die heeft Olympia voor een hogere score behoed. Het is eigenlijk hartstikke verdiend dat Heijen op voorsprong staat. We hebben een kleine opleving gehad toen Mihailo Radijevic de 1-1 scoorde. Ja, goed, dat geeft de Belgen natuurlijk altijd moed. Maar hij is nu weer terug. En ik zie ook dat Olympia weer helemaal terug is op de eigen helft. En hij speelt dat heel simpel rondspelend de bal in eigen bezit. En 1-2, ik heb er een hart over in dit moment. We zitten in de 83e minuut en de stand is dus 1-2.
0: Over 10 minuten weten we meer, Maurits. Bedankt, tot zover.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings.
1: Onder leiding van trainer Anthony Leurling zijn de spelers van de Rooms-Katholieke Voetbalvereniging Verharding begonnen aan de tweede helft tegen NWC. Rick, kunnen we terugkijken op een leuke eerste helft?
2: Ja, zeker wel. Alleen moet ik wel eerlijk toegeven dat Verharding het in het tweede deel een beetje rustiger aandeed, waardoor NWC toch wel weer in de wedstrijd kwam. Dat heeft ook geresulteerd in een grote kans door een redding van doelman Bodo Bast aan Verharingzijde. Belandde de bal op de lat. Verharing is desalniettemin goed begonnen aan de tweede helft. En heeft alleen nog niet geresulteerd in grote kansen.
1: Zijn ze ook begonnen met dezelfde 11 spelers als in de eerste helft?
2: Ja, beide teams zijn ongewijzigd begonnen aan de tweede helft.
1: Dankjewel, wij spreken jou ook weer later. Inmiddels is het alweer 10 minuten over 3:30 hier. En waarschijnlijk ook bij u thuis. Buiten het voetbal gaan we de komende 20 minuten ook nog aandacht besteden aan het handbal. En dan wel de handbalwedstrijd tussen de dames van Voorholter en MHV 81. Ja, tuurlijk hebben we die nog. Ik was nog niet klaar met mijn gesprekje. We hebben Piet nog en Piet die zit in Kronenberg. En bekijkt daar voor ons op Sportpark Heesbergen de wedstrijd tegen SSS 18. Piet, een leuke wedstrijd?
3: Het is wel leuk, ja, de tweede helft. Maar er zijn er geen doelpunten in gevallen. Dat is... ik heb het idee dat SSS... eigenlijk gevaarlijk is. Maar nu is breekt er op rechts een spel op de opvalt. Van Oudenburg en dat leidt tot een kolder. En die kolder wordt dus door Kronenberg genomen. En die bewegen zich op het veld alweer richting doel. En, maar ja... Heel veel leuk voetbal zie ik hier nog niet. Nee, er komt wel een corner. En die wordt door rechts genomen. En die bal is hoog voor. En die bal wordt naast gekocht. Dat was een meevaller, zeg maar. Want ja, de bal kwam toch nog langs het doel. Ging over de achterlijn. En nu heeft SSS daar een vrije trap. En er wordt al gekeken om te kijken waar de ruimte op het veld is.
1: Oké, Piet. De verbinding is niet zo best. We proberen het later nog eventjes bij je terug te komen, want er is heel weinig van te verstaan, joh. We komen zo meteen nog eventjes bij je terug. Tot zover, bedankt. 10 minuten over 3:30. U luistert naar Zondagmiddag Live, een co-productie van Omroep Venray en Omroep Land van Kuik.

0: sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
1: Gisteren speelde MHV Dames 1 tegen Voorholte een uitwedstrijd. Er werd verloren met 30 tegen 22. We hebben de keepster aan telefoon, Nienke van der Boom. Ja, hoe is de gemoedstoestand vandaag na het verlies en ook nog de kermis in Mil?
2: Prima. Ja, dit verlies is een beetje jammer natuurlijk. De kermis heeft veel goed gemaakt, maar het verlies was jammer. Dat is denk ik vooral wat ik erover kan zeggen.
1: Ja, 30-22. Normaal kijk ik altijd even een stukje stream om wat vragen te kunnen stellen. Dat was nu niet mogelijk, stond er niet op. 30-22, hoe is het precies verlopen, de wedstrijd?
2: Ik denk een beetje een vergelijkbare wedstrijd met vorige week. We speelden de eerste helft een goede wedstrijd. Kwamen onze afspraken na. Werkte ook hard. En gingen met een ruststand van 15-13 ging de rust in. Waarin we dus twee doelpuntjes achter stonden. Toen hadden we ook nog wel echt het gevoel, ja, we kunnen goed mee. Het kan alle kanten op en we gaan de tweede helft er volle bak voor om het onze kant op te laten vallen. En dan beginnen we de tweede helft eigenlijk niet zo goed. Net als vorige week hebben we 10 minuten kwartiertje dat we moeilijk tot scoren komen. En dat zij wel makkelijk kunnen scoren. Dus daar lopen ze volgens mij op een gegeven moment zelfs uit tot 10 doelpunten verschil. En dan weten we onszelf toch in het laatste kwartier nog wel zo te herpakken dat het verschil kleiner wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk nou 8 geworden, maar we liepen terug tot volgens mij zelfs 4. En dan lopen zij toch weer een stukje verder uit. Eigenlijk een beetje hetzelfde verloop als vorige week, waarbij we de eerste helft gewoon goed mee kunnen. En ook echt wel laten zien dat we daar een mooi handbalspel neer kunnen leggen. Maar de tweede helft het dan toch nog niet wil lukken.
1: Volgende week ook niet de minste. Dan een uitwedstrijd. Dat is het dinsdagavond, dacht ik, hè? Dat is na het weekend dan, zeg maar. Tegen Kwiek, de landskampioen.
2: Ja, Kwiek is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. Wij kunnen altijd wel lekker handballen tegen Kwiek, omdat zij gewoon ook een hele handballende ploeg zijn. Dus er zijn vaak wel leuke wedstrijden. Dus ook dat, ja, we gaan daar gewoon ons eigen spelletje spelen en proberen vooral heel leuk mee te handballen en te kijken hoe ver we daarin komen. En voor

0: De wedstrijd in de vierde klasse tussen Juliane Meel en Vestaar 19... die loopt nog heel eventjes. Een wedstrijd die om 2:00 zijn begonnen. Jan van der Wiel, op de valreep, weer gescoord bij jou.
1: Ja, op de valreep scoort Vesta, waar Juliana dus de 4-0, 5-0 en 6-0 eigenlijk had kunnen en moeten maken. Is het toch 2 minuten voor het einde van de wedstrijd. Dus dat Vesta dus bij een corner dus de bal het was een minuscuul gaatje om te scoren dus door de spits van Vesta. Maar die vond het gaatje dus bij de korte hoek en kopte die bal dus heel subtiel binnen. Pieter Verhoeven dus die stond en denk je, hoe kon dat nou gebeuren? Ja, zo'n dingen die kunnen gebeuren. Maar we schrijven nou de 91 minuten zitten in de blessuretijd en de stand is 3-1. Dus die punten dus die blijven bij kermis 4-0. Dus daar is geen onduidelijkheid over. En ik denk, er hoog ik nog een minuutje blessuretijd nog achteraan ligt te komen hier. En dan denk ik dus dat het einde wedstrijd is en 3 punten in de knip.
0: Als we niks meer van je horen, Jan, dan gaan we ervan uit dat het zo gebleven is. En dan wensen wij jou heel veel plezier op de kermis. Of blijf je thuis?
1: Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel. Een wedstrijd die wel afgelopen is, die om 2:00 is begonnen. Dat is de wedstrijd in Boksmeer tussen Olympia 18 en Heijen. Marius, voor de mensen die het gemist hebben, die later zijn thuisgekomen, later zijn ingeschakeld. Hoe is deze wedstrijd verlopen?
2: Ja, de wedstrijd is dus in het nadeel van Olympia verlopen. Dus einduitslag van Olympia tegen Heijen van 1-2. Ja, het was in de eerste helft dat Heijen dus op voorsprong kwam. En de 1-0 scoorde, wanneer was het?
0: Vandaag, denk ik.
2: Halverwege de eerste helft. De tweede helft komt Olympia dus gelijk. Eigenlijk tegen de verhouding in. Door een doelpunt van Michailo Radijevic, de spits. En het was een minuut of 10 voor tijd dat de verdediging eruit werd gelopen op snelheid. En de spits van Heijen dus de 1-2 kon scoren. Ja, we hebben in de tweede helft, het middengedeelte, een evenwichtige wedstrijd gezien. Maar in de eerste helft, en ook zeker al tegen het einde van de tweede helft, was Heijen de bovenliggende partij. En dus een verdiende uitslag. Een voorsprong dus van 1-2. Einduitslag voor Heijen.
0: Nou, dankjewel. Dus, en dan goede thuisreis. En wij spreken elkaar volgende week woensdag weer.
2: Ja, bij Bruwezen. Ja.
0: Dankjewel.
2: Goed zo. Prima, dankjewel.
0: We hebben enkele telefoontjes binnengekregen waar het verslag bleef van Carl. Carl, je hebt maar een hele hoop fans, denk ik. De wedstrijd SV Venray in de vierde divisie tegen Meersen, een derby, die is afgelopen. Vertel.
3: Nee, die is nog niet afgelopen. Dus
0: oh, die is nog niet afgelopen.
3: Zat. Nee, Venray staat 2-2. Helaas is dat 2-2. Want als ik zie hoeveel kanten Venray heeft gehad in de tweede helft, denk ik dat ze zelf niet beloond hebben. Kansen van Stan Kersten, van Badar, van Cas van Haren. Stijn Brinkman die ernaast gooit. En dan is het in de 85 minuten Julian Tilmans. Meersen was al een beetje aan het drukken. Maar die scoorde een goede, mooie goal. En nu is er een buitenspel van de ingevallen Dominique van Zunder. Twee minuten later was het volgens mij de nummer 4. De bal bleef een beetje hangen. Was het 2-2. We zitten nu in de laatste minuten van de blessuretijd. Er komt er wel tijd bij van de scheidsrechter. Venray heeft toch aan zichzelf te wijten. Ondanks dat ze nu het late liggen in ieder geval twee punten verliezen. Ik hoop niet dat er nog hier een kans van dingen dat er een... Meersen maakte nog een af ook nog. Er was de jonge Testimony Odotella Benjamin die actie maakte. En dat is 2-3. Dus,
0: een flinke domper.
3: Het is een flinke domper, ja. Ik denk dat Venray dat ze zelf aan zichzelf te wijten heeft. Als ze de kansen zelf afmaken, staat het 3-4-0 in plaats van 2-3 op het einde van de wedstrijd. Dus Ja, dat is wel heel, heel klote, ja.
0: Ja, excuus voor het woordgebruik, Karel. Het is 4:05. We gaan plaatsmaken voor het NOS-nieuws en de broodnodige reclameboodschappen. Kunnen wij jou nog na 4:00 terug verwachten, ondanks het verlies van SV Gelderij?
3: Ja,
0: dat
3: lijkt me. Ja, ik heb wel de trainer gevraagd om een interview te geven. Dus daar ga ik nog voor.
0: Dan horen we jou graag weer na de klok van 4:00. Buiten het voetbal gaan we dan ook nog tafeltennissen. Dan doen we met Huub Thijssen. Die gaat ons bijpraten over de wedstrijd van de heren 1 van de Red Stars. Die speelde gisteren in en tegen Gouda. En we gaan nog hockeyen. Ben Piepen die heeft voor ons de wedstrijd bekeken tussen de hockeyclub Boksmeer en Hezen. En dan hebben we het over het herenhockey. En uiteraard nog basketbal met mijn favoriete coach Reggie Havekus bij de wedstrijd Akros Boksmeer tegen Yellow Sox.

0: van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: programma met sport, nieuws en actualiteiten uit deze regio. Omroep Venray en Omroep Land van Kuik presenteren zondagmiddag live. Hilco Boot.
1: Misschien heeft u het meegekregen wat Marco vertelde. Allemaal van harte welkom bij het laatste uurtje zondagmiddag live. Een co-productie van Omroep Venray en de collega's van Omroep Land van Kuik. Tafel, tennis hebben wij. We hebben nog hockey en uiteraard voetbal. Veel wedstrijden zijn om 2 uur begonnen. Die zijn inmiddels afgelopen. 1 wedstrijd wordt er nog gespeeld. Dat is de Rooms-Katholieke voetbalvereniging Volharding op Sportpark Soetendaal. En daar staat het nog steeds 1-0 tegen NWC. We gaan eventjes terug naar de wedstrijd die om 2 uur begonnen zijn. We gaan eerst naar onze grote vriend Jan. Op het de valreep weer gescoord. Oh, die hebben we niet. We hebben de... Oké. Okay. Dan kan ik u vertellen dat er op de valreep nog gescoord is. Daar zo bij de wedstrijd tussen Juliane Meel en Vesta 19. Daar staat het 4-1. Dan kijk ik toch nog eventjes naar Mark. Want nou ben ik helemaal in de war. Wat hebben we wel, wat hebben we niet? Oké, duidelijk. We gaan een stukje muziek draaien en dan gaan we kijken of Carl, de trainer van SV Venray, al heeft gevonden. Die is natuurlijk teleurgesteld. Na een 2-0 voorsprong is het uiteindelijk 2-3 geworden tegen SV Meersen.

0: We kregen zojuist een melding van Carol dat de trainer van SVV Venray hard kwam aanlopen en hij staat klaar voor de microfoon van Carol. Carol?
1: Ja, klopt. Ja, dat klopt, Helco. Ik heb een heel teleurgestelde trainer bij me staan. Inclusief met mezelf ook. Venray geeft het toch uit de handen. We begonnen heel sterk. 1 en 2-0 binnen 17 minuten. De eerste helft en de tweede helft ook. Tweede helft score je niet. Bloon je jezelf niet. En dan krijg je de domper in de laatste minuut nog.
2: Ja, nou, dat voelen we wel even. Laat ik vooropstellen dat we eigenlijk gewoon helemaal de tweede helft eigenlijk gewoon wel verreweg de betere ploeg waren. En nou, het mag wel 5-6-7-0 staan. En ja, we maken geen doelpunt. En op aan het einde van de wedstrijd laten we elkaar gewoon in de steek. Daar komt het gewoon op neer. En die 2-1 valt en we... Ja, we zijn niet bij machten om... je voelt na die 2-1, dat voelt iedereen hier op het sportpark. Ja, dan, ja dat die 2-2 ook gaat komen. Die kwam ook. En zelfs nog de 2-3. Dus een erg teleurgesteld. Een harde KO hebben we wel gekregen vandaag eens. Ja.
1: Je hoort het heel gewoon een harde KO. Venray speelde op zich niet verkeerd tegen hem eerste. Die stonden onderaan. Maar ja, dat was met dit vierde wedstrijd is er niet veel van te zeggen. En dan speel je eigenlijk tweede helft heel veel kanten uit, zeg maar. Ja, je benut ze niet en dan krijg je in de laatste 5 minuten met blessuretijd het deksel op je neus.
0: Ja, dat is heel vervelend, denk ik.
2: Ja, dat doet wel zeer,
1: Ja, dat doet heel zeer binnen Venray. Ja, je ziet de spelers heel teleurgesteld zijn. De trainer ook. Ik dacht van, heb ik wel of niet een interview? En ik vind het stoer dat hij toch nog even toch komt. Maar ja, we zijn diep teleurgesteld.
0: Dat kan ik begrijpen, Carol.
1: Ja.
0: Ik denk
1: dus,
0: dat...
1: Ja,
0: je wou het hierbij laten of...
2: Ja, het valt niet op dit moment niet meer. Het is zoals het is. Meersen wint, punten naar Meersen. En we zullen echt wel even hier met elkaar het gesprek over moeten hebben over wat hier nou gebeurt.
0: Nou, dankjewel dat je eventjes tijd vrij wil maken. En uiteraard natuurlijk heel veel succes het komende seizoen.
2: Dankjewel. Hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Carol, jij ook weer bedankt. Graag tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Doe voorzichtig.
1: Ja.
0: Oké. Tafeltennis gaan we ook nog doen, de rest van de uitzending. En uiteraard ook nog hockey en basketbal. Dus volop om te blijven luisteren.

0: nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
1: We hebben aan de telefoon Reggie Havekus, Akros Heren 1. Vorig jaar besloot Akros om een divisie lager uit te komen, of een klasse lager uit te komen, in verband met heel veel nieuwe jongens. Gisteren de eerste wedstrijd, hoe is het gegaan, Reggie?
2: Het is uitstekend gegaan. De eindstand laat dat ook wel zien. Hoewel de eindstand niet laat zien hoe moeizaam het begin was, moet ik eerlijk zeggen. We hebben dus, zoals je al zei, een nieuw team. Het zijn allemaal jongens die vorig jaar het eerste seizoen nog, van een gedeelte van het seizoen nog jeugd hebben gespeeld als het ware. En toen over zijn gegaan naar Heren 2. En dit seizoen moesten ze al over naar het Heren 1 team. En dat kunnen ze wel aan. Maar ja, we hebben natuurlijk ook gedacht van we gaan een divisie lager spelen. Zodat we wat makkelijker erin kunnen groeien. Want we moeten echt naar het niveau groeien. Want het heeft nog niet het niveau van het vorige Heren 1 team, zal ik maar zeggen. Omdat ze nog jong en beginnend zijn in deze herenklasse. En wat we gisteravond ook zagen was kijken wat we verwachten. We hadden heel veel mensen uitgenodigd om te komen kijken. En er zaten echt iets van 60, 70 mensen die naar onze wedstrijd kwamen kijken. Wat voor ons heel veel is. En dan merk je dat het team, we spelen dan center court, dat zijn ze ook niet gewend. En ze zijn natuurlijk jong en de enige die is overgebleven uit het team van oud-Heren 1 is Matthijs Nentenaar. Die is dat gewend, dus die heeft ook gewoon zijn wedstrijd gespeeld gisteravond zoals hij dat altijd doet. En Gerard Havekus, dus mijn zoon, die was het ook gewend van vorig jaar, omdat hij toen ook al met Heren 1 meedeed. Maar de andere jongens, ja, dat was even, ja, center court, heel veel publiek. Daar word je nerveus van. En in het begin zag je die nervositeit een klein beetje en de onzekerheid van, ja, waar staan we? Hoe gaan we het doen tegen de tegenstander? En we hebben natuurlijk een aantal trainingen hiervoor gehad. En dan ga je van allerlei nieuwe dingen, nieuwe aanval proberen. En daar hebben ze gisteravond meteen vanaf het begin aan van heel goed omgezet. Het was heel gestructureerd in het begin. Maar wat ik vooral van dit team verwacht en verlang, het zijn echt jonge jongens die gewoon heel erg op elkaar goed ingespeeld zijn. En ik verwacht gewoon heel veel creativiteit van hen. Dus dat ze naar elkaar kijken en dat ze elkaar aanvoelen. En dat kunnen ze heel goed. Maar dan moeten ze ook los kunnen spelen. En bij de eerste twee kwarten, na de eerste helft was het 30-25 voor ons. En je zag wel dat wij beter waren. Dat Yellow Sox, die hield wel bij. Maar je merkte ook, nou, ons tempo was te hoog voor hun. En je merkte aan alles van, dit gaan we wel winnen. Maar de vraag is, hoe? Gaan we het net winnen of lopen we eroverheen? En toen kwam de tweede helft. En toen was de ontspanning daar van de mannen, van mijn mannen. De jongens die ze werken altijd heel hard in de defense. Ze zijn heel gretig. En daardoor haal je ook een hoge foutenlast. Dus dat was een beetje ons probleem in de tweede helft. Omdat wij heel veel lange mannen en grote en sterke mannen hebben. En die kwamen in de foutenlast terecht. Maar dat pakte de wat kleinere mannen, zal ik maar zeggen. Die pakten dat heel goed op. En in de tweede helft begon het scoren werd wat makkelijker. Je zag de ontspanning bij de jongens. Van nou, dit gaat hem wel worden, dit gaat lukken. En ineens vielen de ballen, de afstandsschoten vielen. Inside gingen de ballen erin. Ja, en als je inside heel sterk bent, omdat wij hele grote, sterke inside mannen hebben, die dus die scores maken, wordt de outside game, dus de schoten die de mannen moeten nemen, wordt dan ook makkelijker, omdat de tegenstander het klein gaat houden om die grote mannen op te kunnen vangen. Dus je zag dat lekker ging lopen. En ineens namen we 40 punten afstand. En daar wonnen we uiteindelijk mee.
1: 84-43. Denk je dan niet van, misschien toch wel een hele makkelijke competitie? Of is dit na één wedstrijd nog totaal niets van te zeggen?
2: Er is nog helemaal niets van te zeggen hoe sterk of hoe zwak wij zijn. Dit was de eerste wedstrijd en ik als coach ben ontzettend blij dat die soepel gewonnen is. Zodat die jongens ook zelfvertrouwen krijgen. Dat is wat we ook wilden door die divisie lager te gaan spelen. En wat ik gewoon heel erg van genoten heb gisteren is inderdaad die creativiteit van die jongens. Dat je zag dat die ballen gewoon lekker gingen en dat ze elkaar aanvoelden. We hadden een paar prachtige lange paasjes over het hele veld. Waar hele mooie, lekkere scores uitkwamen. Een lekkere dunk. Ja, dat is voor zo'n jong team. Ja, dat pept ze op. De hele bank stond op een gegeven moment gewoon naast de bank. En dat, daar gaat het ook om. Hè. Dat je als je op de bank zit, dat je dan ook team aanmoedigt. En daar drijft het team helemaal op. Op vriendschap, op kameraadschap, op of voor elkaar opkomen. Ook als je een mindere wedstrijd hebt, word je niet afgevallen, word je opgepept. Nou, dat moet je hebben. En daar kunnen ze kunnen nog heel veel in hun spel groeien. En daar ben ik voor uiteraard. Maar het onderlinge samenspel, dat is er. En dat gaat naar mijn mening heel goed groeien dit seizoen. En dat komt helemaal goed. Zeer

0: 7 minuten voor 4:30. We gaan naar het sportpark Zoetendaal. Daar werd de wedstrijd gespeeld tussen Verhoddingen en WC. Rick Geurts, daar praten we eventjes mee na. De eerste wedstrijd. Mag je als Verhodding supporter tevreden zijn?
1: Ik denk het wel, ja. Ja, Verhodding heeft de eerste 3 punten binnen. Maar dat was niet zonder slag of stoot. NWC had het toch nog wel redelijk op orde de tweede helft. En dat heeft ook in een aantal kansjes geresulteerd. Maar de nul is gehouden door keeper Bono Batten. En daarmee dus ook de eerste 3 punten.
0: Ja, kan je al iets zeggen van de speelstijl van de nieuwe trainer, Antonie Leurling?
1: Ja, het heeft een aanvallend karakter. Het hoog druk zetten, dat zit er zeker in. Maar door onder andere de speelwijze van NWC wil in duels komen, werd Verhoddingen toch wat terug uitgedrukt. En daardoor ook werd het veranderde in het spelbeeld ligt. Maar al om al, als je de hele wedstrijd bekijkt, dan mag Verhoddingen de meest gelukkige zijn. En dat zijn ze ook.
0: Hoe staat het met de jeugd van Verhoddingen? Want de jeugd heeft de toekomst en wie de jeugd heeft. Zo moet ik het zeggen.
1: Uiteraard. Nou, je kunt wel stellen dat de jeugd het goed doet. We hebben op dit moment 4 jonge gasten die over zijn gekomen de afgelopen 2 jaar uit de jeugd die vandaag in de basis stonden. Luc van der Vliet, Tristan van Daal, Rens Peters en Teuvenberg natuurlijk. En die jongens die staan er. Die hebben het hartstikke goed gedaan. En onder andere Luc van der Vliet heeft een prachtige goal gemaakt.
0: Nou, geweldig nieuws toch allemaal. Rick, ik wil jou vriendelijk bedanken. Het was voor de eerste keer dat je bij ons verslag deed. Is het een beetje bevallen?
1: Absoluut. Ik heb ervan genoten.
0: Nou, geweldig.
1: En wie weet tot de volgende keer.
0: Mij ook, joh. Graag tot de volgende keer. En heel veel succes met je clubje, hè. Rick Geurts was dat. Verhoddingen tegen NWC in de tweede klasse. Een 1-0 overwinning voor Verhoddingen. We maken ons druk om Ben Pieper aan de telefoon te krijgen. Want hij moet ons bij kunnen praten over de hockeywedstrijd van de heren Boksmeer tegen Hezen. En later ook nog tafeltennissen met Huub Thijssen. En dan hebben we het over de heren. Een van de Red Stars tegen Gouda.

0: Twee minuten over half vijf hadden we eerder in het programma Hockey bij de Dames van Mixed Hockey Club Venray. We gaan nu naar Boksmeer. Daar is gehockeyd bij de heren en wel tegen Heze aan de telefoon. Ben Pieper, Ben ook bij jou.
1: Goedemiddag,
0: de eerste vraag. Wat is de doelstelling van de heren Boksmeer voor het komend seizoen?
1: Dat ligt eraan aan wie het vraagt, maar...
0: Ik vraag het aan jou.
1: In dat geval het linkerrijtje, dus bij de top 6.
0: Ja, voor de luisteraars, zeker uit de regio Venray, die niet helemaal op de hoogte zijn wat betreft de verrichtingen van de heren van Boksmeer. Hoe is het afgelopen seizoen gegaan?
1: Afgelopen seizoen zijn wij gepromoveerd vanuit de vierde klasse. Doen we al een paar jaar hebben wij geen coach. En doen we alles zelf. En hebben we vorig jaar dus eindelijk zijn we gepromoveerd. Komen we op de laatste speeldag een kampioen worden, dat hebben we helaas verprutst. En zijn we nu gestart, nog steeds zonder coach. En een klasse hoger. En we zijn nog ongeslagen. Dus ik vind dat je dan ook wel mag uitspreken dat je voor het linkerrijtje gaat.
0: Ja, zeker. Maar hoe is dat dan, spelen, trainen zonder coach?
1: Dat vraagt vooral heel veel volwassenheid. En het vraagt er ook voor dat iedereen dus betrokken is. Want je hebt dus niemand langs de zijkant die het allemaal tactisch ziet. Dus het vraagt dan aan de wissels. Die moeten dan opletten, die moeten het doorgeven aan de andere wissels. En zo ben je wel met z'n allen heel erg betrokken, in plaats van dat je iemand boven hebt staan die het allemaal bepaalt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, vinden jullie dat dan wel prettig of is het een uitdaging om een nieuwe coach te vinden?
1: Wij zijn nog wel op zoek, maar wel met de wetenschap. We doen dit nu al 4 jaar zonder coach. Dus er zijn gewoon patronen binnen het team. Wat wij gewoon zelf allemaal door de jaren heen hebben gemaakt. En als daar een coach bij staat en die past niet bij deze groep, dan kan het natuurlijk ook averechts werken. Dus we zoeken wel, maar wel rustig.
0: Een coach die in de vriendengroep moet passen, denk ik.
1: Exact.
0: Ja. Hey, terug naar de wedstrijd tegen Heze. Ja. Hoe is die verlopen voor de club zonder coach?
1: 1-1. Dus nog steeds ongeslagen. Dus dat is positief. En weer met een uitwedstrijd gewoon een puntje overgehouden. Dus dat is goed. Het was een ontzettende wedstrijd. Die hadden we kunnen verliezen, hadden we ook kunnen winnen. Dus 1-1 is terecht. Heel chaotisch. De bal heeft het op en neer. Weinig echte mogelijkheden aan beide kanten. Dus dat is vooral 70 minuten lang veel rennen.
0: Ja. Heb ik nog één vraag, hè? Want het fascineert me best wel, een ploeg zonder coach. Dan zitten jullie in de wedstrijd. Wie heeft dan de leiding op de bank? Elke keer een ander.
1: Elke keer een ander. Ja, daar komt het wel op neer. En dat maakt het ook wel chaotisch, want je hebt mensen die meer met tactiek hebben dan anderen. Dus zo krijg je af en toe de frustratie als er op een onjuist moment wordt gewisseld. Maar dat maakt het ook, het heeft ook wel zijn charme. Alleen het enige ding is dat tegenstanders ons tot aan vorig jaar niet serieus namen. En dat maakt ook wel weer lekker dat we nu laten zien dat ze ons zeker serieus moeten nemen. Omdat wij gewoon niet alleen komen voor de gezelligheid, maar ook om punten mee te nemen.
0: Ja. Nu blijkt ook weer hoe gezellig en hoe leuk hockey kan zijn, hè?
1: Het is mega leuk, maar dan moet je wel binnen op gelijk spelen.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Hey, Ben, tot zover. Bedankt. We horen je graag weer een volgende zondag.
1: Gaan we doen. Dankjewel.
0: En succes met de jongens, hè?
1: Dankjewel, hè.
0: Oké. Hoi.

0: Zondagmiddag live met de sportuitslagen van vandaag.
1: En dan beperken wij ons eventjes tot het amateurvoetbal. Zover wij die hebben binnengekregen. SV Venray tegen Meester werd 2-3. Olympia Heijen werd 1-2. Juliane Meel Vestaar 19-4-1. En dan hebben we natuurlijk ook nog in de tweede klasse Rooms-Katholieke Voetbalvereniging Volharding tegen NWC. Dat werd 1-0. In 4F, Meldeslo tegen Milhees 0-2. Meterik Excellent 1-2. SVOC tegen Hegelsom 2-0. In de klasse 4G, VBC 25 tegen SES 2-1. Constantia Agathes 0-1. IJsselstein tegen Maasduinen 2-0. DEV Arsen Leunen 3-1. En tenslotte hebben we nog in de tweede klasse G, ODC Top 1-2. Gilze tegen Schaan 4-2. SSS tegen DSU 1-2. En dan krijg ik gauw nog wat binnen van Marco. Ook eventjes kijken, een lijstje. Mihoen Sina, ik denk dat dat het verkeerde lijstje is, Marco. 4F, Kronenberg tegen SSS 18, 1-1. En helaas hebben we Piet Jeuken, de verslaggever, daar ter plekke niet meer kunnen bereiken. We zijn ook nog druk bezig om hier binnen Venray Huub Thijssen te krijgen. Maar ook dat lukt niet. We blijven proberen, want we hebben nog een klein kwartiertje.

0: minuten voor vijf. En het zonnetje begint te schijnen hier in Venray. En waarschijnlijk bij u thuis ook. Het zit erop wat betreft zondagmiddag live. De eerste uitzending in het nieuwe seizoen 2026-2027. Het lukt ons helaas niet meer om Huub Thijssen aan de telefoon te krijgen. Het programma Zondagmiddag Live werd gemaakt door Peter van de Oever, Marco Loenen, Freek van Twelen en ondergetekende Hilco Poot. Na de klok van 5 uur kunt u bij Omroep Land van Kijk luisteren naar de 55-plus show. En bij Omroep Venray na 5 uur Paul Verhoeven met Zondagse Soep. Namens onze technicus Marco Kustus. Marco Kustus, hoe kom ik daar nou?
1: Wat zeg jij nu?
0: Ja, wat zeg ik nu? Marco Kustus.
1: Loenen is het, hè?
0: Marco Loenen, ja. Ik heb gisteren de hele dag opgetrokken met Marco Kustus.
1: Oh, toch? Ongelooflijk.
0: Ik bedoel, Mathieu Kustus.
1: Ja. Dit is je vergeven, heel toch?
0: Dit is vergeten. Hopeloos is dit gewoon. Ja. Sorry.
1: Voor Wiltura, hè?
0: Wiltura, ja. Marco, bedankt voor de techniek. En namens dezelfde... Ik ben helemaal van slag af, joh. Namens dezelfde technicus Marco Loenen en ongetekende dank voor uw aandacht. U was een geweldig publiek. Volgende week zondag weer een nieuwe aflevering van Zondagmiddag Live tussen 2 en 5. En dan komt die uitzending bij onze collega's van Omroep Land van Kuik.

0: naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld... die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts... op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd... en een derde is een Spaanse journalist... die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was... is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam... werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen... mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar... heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV... dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels... zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

lekkere klanken op je radio. Hier in Zondagse Soep bij Omroep Van Rij. Dat deze editie geopend werd dus door Lenny Kravitz. Daar waren die mooie klanken van. Je hoorde het nummer Dancing Till Dawn. Ja, misschien had ik eigenlijk wel een andere track moeten draaien van Lenny. Want morgen dan moet namelijk alles goed komen. Dan is het namelijk de Internationale Dag van de Vrede. Ja, dat kan wel eens een keerpunt zijn. Alhoewel, hoe vaak is het al de Internationale Dag van de Vrede geweest? Voelt een beetje hetzelfde als zeg maar met kerst, hè? Dan liggen de wapens ook vaak even stil, maar volgens mij derde kerstdag dan gaat het meestal wel los. Dus ik weet het niet. Laten we blijven hopen. En in ieder geval lekkere muziek blijven draaien hier. Fijn dat je luistert naar Omroep Van Rij, Zondagse Soep. Tot 6 uur met Paul Verhoeven.

Lekkere optimistische klanken verzorgd door Finley Quay. Sunday Shining. En ik weet niet hoe vroeg je op was vanmorgen, maar dat nou de hele dag de zon heeft geschijnt, dat kan ik ook weer niet zeggen. Nou ja, maakt niet uit. Lekkere muziek op je radio. En wat ik ook vreemd vind trouwens, als je het dan toch hebt over platen die niet helemaal matchen met het weer. Ik vind een ander ding ook wel bijzonder. Gisteren is namelijk het Oktoberfest in München van start gegaan. En ik heb even gekeken op de kalender. Maar op mijn kalender is het nog steeds september. Dus op de een of andere manier levert dat bij mij dan een syntax error op of zo. Oktoberfest start in september. Nee, gaat er bij mij niet in. Nou ja, laten we daar niet te lang bij stilstaan. Waar ik wel trouwens even bij stil wil staan, dat is het overlijden van een artiest. Ik weet niet heel veel van de goede man, maar afgelopen week is hij gevonden. Hij is overleden. Ben Saunders. En één plaatje van hem vind ik altijd mooi. Heb ik vorig jaar ook nog voor je gedraaid. En normaal gesproken draai ik plaatjes niet te vaak. Een beetje afwisseling is ook al fijn. Maar ik wil toch even stilstaan bij het overlijden van Ben Saunders. En ook bij dit hele mooie plaatje wat hij ooit maakte in 2011 alweer. 15 jaar oud alweer. Ja, Ben Saunders. Hij is gisteren volgens mij begraven of gecremeerd. Weet ik niet. Zijn uitvaart was gisteren. En dit is de plaat die hij ooit maakte 15 jaar geleden. Ja.

maar misschien wel het mooiste gevoel wat er is, toch? Smoorverliefd hoorde je van Doe Maar hier bij Omroep van Rij Zondagse Soep. En dat allemaal omdat vandaag een van de bandleden jarig is. Ik heb het over de gitarist. Zijn naam is Jan Hendricks en hij wordt vandaag 77 jaar. Je luistert naar Omroep van Rij. Gisteren trouwens de jubileumwandeltocht van Omroep van Rij. 35 kilometer plus 1. Want ja, het jubileum was vorig jaar en de wandeltocht dit jaar. Ja, dat betekent 35 jaar jubileum. Ja, je snapt hem. In ieder geval, gisteren hebben zo'n 29 mensen, niet zo'n, precies 29 mensen hebben die tocht gelopen. Ze zijn eraan begonnen en ze hebben hem ook positief afgerond. En zij hebben door Van Rij gewandeld. Al moet ik zeggen, een van de deelnemers die ken ik. En die maakte wel duidelijk de opmerking van de tocht heette Dwars door Van Rij. Maar hij ging voor een groot gedeelte ook door Brabant. Dus ik ben benieuwd naar de evaluatie over de wandeltocht. Ja, de titel misschien niet helemaal passend bij de route van de tocht. Maar volgens mij was iedereen toch positief en was het allemaal een succes. Nou, in ieder geval, wie weet, misschien volgend jaar weer zo'n tocht. En heel misschien dat ik daar nog een keer mee doe. Heel misschien. Eerst nog een keer wandelschoenen kopen of zo. Lijkt me ook wel handig om te hebben als je zoiets aangaat, toch?

Ja, alweer 26 jaar oud. Je hoorde de Artful Dodger samen met Romina Johnson en Move In Too Fast. Ja, even voordat ik inhoudelijk iets ga vertellen. Even een paar randvoorwaarden of een aantal dingen die ik duidelijk wil maken. Ik ben absoluut geen fan van de man. En dan heb ik het over Donald Trump. En ik ben er ook geen voorstander van als je dingen bepaalt zonder overleg. Daar ben ik zeker geen voorstander van. Maar ik zag dat vandaag in 1932, het is alweer even geleden, de naam Zuiderzee veranderd is in IJsselmeer. En dan moest ik mij toch eventjes, moest ik toch even denken aan Lake Ontario, wat nu door Trump eenzijdig is veranderd in Lake America. Ja, dat is dus niet goed, hè? Dat één man dat bepaalt en dat zo eventjes zonder overleg doet. Maar ik wist dus niet dat dit ook in Nederland was gebeurd. Ja, eigenlijk wist ik het wel, want het IJsselmeer is natuurlijk een meer. En voordat de afsluitdijk er was, was het geen meer, maar was het gewoon een onderdeel van de zee. Dus de Zuiderzee. En ik heb er gewoon nooit bij stilgestaan dat ze ooit dat hebben moeten hernoemen. En dat gebeurde dus vandaag in 1932 alweer. En ik was er niet bij, ik heb het niet opgezocht, maar ik weet heel zeker dat dat niet eenzijdig door één persoon is besloten. Zonder kennis van zaken durf ik dat gewoon zomaar te beweren. Mocht jij weten hoe dat precies is gegaan, laat het me even horen, dan kan ik dat nog een keer behandelen. Maar ik vond het wel leuk om even te koppelen aan een paar weken geleden toen er van alles daar speelde aan de grens tussen Canada en Amerika. Hier zijn de Lost Frequencies.

Dit is toch wel muziek die ik lekker vind, hoor. Southside Johnny op je radio met It's Been a Long Time. En Southside Johnny heeft ook weer banden met Bruce Springsteen. Ook een groot artiest. En ja, lekkere muziek. En dat past wel in het rijtje van de muziek die ik toch wel heel erg mooi vind. En waar ik op zou stemmen als ik een stemlijstje in moet dienen. En ik weet niet of jij het al genoteerd hebt in je agenda. Maar hij komt er weer aan, hè. De top 250 aller tijden gaat binnenkort weer van start. En dat is in december. 11, 12 en 13 september wordt die lijst weer gedraaid in IJsselstein. Maar ja, voordat die lijst samengesteld kan worden, moet die natuurlijk ook wel eventjes bepaald worden door een stem uit te brengen. En dat kun je doen. Ga naar top250allertijden.nl en geef daar eventjes door wat jouw favoriete 10 platen zijn. En als je er nog meer hebt, kun je die ook invullen. Je kunt er maximaal 20 invullen, maar minimaal 10 is toch wel de voorwaarde. En iedereen kent wel 20.

10 goede platen. Dat is gewoon zo. Gewoon heel eventjes voor gaan zitten. Anders laat je even de radio aanstaan ter inspiratie. En dan kom je daar wel op. Bijvoorbeeld die plaat die ik net dus draaide. Southside Johnny. Ook weer een link met Bruce Springsteen. Die ken je wel. Misschien hou je wel van muziek die ik eerder vandaag draaide. Lenny Kravitz heb ik gedraaid. Ik heb Duma gedraaid. Ik heb Elvis Presley gedraaid. Nou ja, er is zoveel mooie muziek. En er is ook muziek die ik heb leren kennen door die top 250 aller tijden. En daarvan wil ik dus één plaat eventjes aan je laten horen. Ik zeg niet dat je erop moet gaan stemmen, zeker niet. Als je hem mooi vindt, mag dat natuurlijk wel. Maar het is muziek een beetje uit de folk scene, zeg maar. Ik denk zelfs eigenlijk dat het Ierse roots heeft. Al vermoed ik dat ze tegenwoordig uit Amerika komen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel Ieren ooit geëmigreerd naar Amerika. Ik heb het over de band Dropkick Murphys. En zij maakten in 2013 een heel mooi nummer. Dat heet Rose Tattoo. Die ga ik nu voor je draaien. Denk even na over jouw favoriete 10 platen. Ga naar top250alletijden.nl. En dan dank ik je alvast voor het uitbrengen van jouw stem. Even een beetje feesten, toch?

Groot applaus en terecht, want dit is fantastische muziek. Je hoorde de Talking Heads en Slippery People bij Omroep Van Rij, zondagse soep. Ja, en ik zei het in het begin van de uitzending al. Dit is een programma wat een uurtje duurt. Het duurt tot 6 uur en het gaat alweer richting 6 uur. Hij staat alweer te trappelen. Mijn collega Jack Willems zo dadelijk hier op je radio het muziekdossier. Ik wens je veel luisterplezier. Ikzelf ben er komende zondag weer tussen 5 en 6 met een nieuwe aflevering van Zondagse Soep. Ik wens je nog een fijn weekend en tot volgende week.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. En welkom bij een nieuwe zondagavondeditie van Muziekdossier. Mijn naam is Jack Willems. En de komende twee uur trekken we weer dwars door 7 decennia muziek. Bekende klassiekers, nieuwe ontdekkingen, vergeten parels. En natuurlijk af en toe het verhaal achter de plaat. En wil je iets kwijt of een verzoekje doen? De WhatsApp-knop van Omroep Venray staat natuurlijk weer voor je klaar. We zijn begonnen met The Shirts en Tell Me Your Plans in 1978. Heerlijk eigenzinnig New York's New Wave geluid. Verderop staan Genesis en The Rolling Stones al voor je klaar. Maar eerst gooien we het tempo flink omhoog. Hier is uit 2011 een plaat die zich letterlijk niet laat tegenhouden. Macklemore en Ryan Lewis met Can't Hold Us.

Je hoort uit 2020 de Rolling Stones met Living in a Ghost Town. Bij deze plaat hoort absoluut een verhaal. Mick Jagger en Keith Richards schreven en namen het nummer grotendeels al op voor de coronapandemie. De tekst ging oorspronkelijk over een wereld vol vervreemding en onzekerheid. Maar toen in het voorjaar van 2020 ineens complete steden leegliepen, straten verlaten waren en het openbare leven stil viel, kreeg Living in a Ghost Town bijna griezelig letterlijk betekenis. De Stones maakten het nummer versneld af en brachten het uit. Hun eerste originele single in jaren. Alsof ze per ongeluk de soundtrack van dat vreemde voorjaar al hadden klaarliggen. Verderop hoor je de Sugar Babes, Simply Red en de Smashing Pumpkins. Maar eerst gooien we de ramen weer open. De zon naar binnen en laten die spookstad achter ons. Hier is de 2021 Kanks met Never Going Home.

0: Dit is het muziekdossier
1: 1979.
2: Hiervoor hoorde je de Smashing Pumpkins met 1979. Uit dat jaar toevallig ook onze tijdscapsule van vanavond, met daarin The Little River Band, Supertramp en Fleetwood Mac. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Een geweldige tijdscapsule we vanavond weer uit 1979 met daarin The Little River Band met The Lonesome Loser. Je hoorde Supertramp als tweede met Take the Long Way Home. En als laatste hoorde je Fleetwood Mac met Tusk. Verder nu voor alle Swifties, Cruel Summer.

2019. Je hoorde Taylor Swift met Cruel Summer. Een zomer die tegelijk prachtig en pijnlijk kan zijn. Want soms weet je midden in het mooiste moment al dat niets voor altijd hetzelfde blijft. Maar verandering hoeft niet altijd iets weg te nemen. Soms voel je haar juist aankomen als nieuwe energie. Alsof er ergens een deur opengaat waarvan je nog niet wist dat die bestond. En dat is precies waar we muzikaal naartoe gaan. Nederlandse bodem, lekker eigenwijs en met die heerlijke retro soul en funk in de aderen. Hier is Jet Rebel met Change is Coming Around the Bend.

You're the Jet Rebel. Change is coming around the bend. Verandering komt eraan, maar soms hoef je helemaal niet zo snel vooruit. Soms is het juist mooi om het moment nog even vast te houden, voordat het alweer een herinnering wordt. En dat gevoel brengen twee Nederlandse stemmen prachtig samen. Douwe Bob en Mo, met Nog Even Blijven.

Jonne 2025, Douwe Bob en Mo met Nog Even Blijven. Een lied over dat ene moment dat je eigenlijk nog niet voorbij wilt laten gaan. Maar soms brengt muziek je juist van het kleine en persoonlijke naar een wereld waarin het leven een stuk harder is. In 1995 verscheen Gangsta Paradise van Coolio met zanger LV. Een donkere plaat gebouwd op Pastime Paradise van Stevie Wonder uit 1976. Wonder gaf toestemming voor het gebruik, maar stelde daarbij wel als voorwaarde dat de tekst geen grof taalgebruik zou bevatten. Het nummer werd gemaakt voor de film Dangerous Minds met Michelle Pfeiffer en groeide vervolgens veel groter dan de film zelf. Geen verheerlijking van het gangsterleven, maar juist een sombere blik op de gevolgen ervan. Angst, geweld en het besef dat keuzes uiteindelijk een prijs hebben. Een hip-hop klassieker die 30 jaar later nog steeds altijd binnenkomt. Hier is in 1995, Coolio featuring LV, Gangsta Paradise.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug, luistervrienden, bij het tweede uur van Muziekdossier. We zijn begonnen met de Red Hot Chili Peppers, Man Under the Bridge uit 1992. Rauw, kwetsbaar en inmiddels een absolute klassieker. Verderop staan Celeste en Lola Jong al voor je klaar, maar eerst twee prachtige stemmen die elkaar gevonden hebben in een gloednieuwe samenwerking. Hier zijn Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

de Lola Jongen 2024 en Messi. Misschien is dat uiteindelijk wel hoe het leven precies bedoeld is. Niet perfect opgeruimd, niet altijd volgens plan, maar met rafelrandjes. Verkeerde afslagen en gevoelens die zich nu eenmaal niet netjes laten ordenen. En als je dan iemand tegenkomt die echt wil weten wat er achter die chaos schuil gaat, begint het mooiste gesprek vaak met een heel eenvoudige vraag. Vertel eens, hier is het 2007, Tell Me About It, Josh Stone. How much loving do you need?

Tell Me About It. 2007 was het voor Josh Stone. Open je hart, vertel wat er speelt. Maar soms komt het antwoord niet in woorden. Soms hoor je het pas wanneer iemand begint te zingen. Amy Winehouse bracht Back to Black uit in 2007. Afkomstig van het gelijknamige album uit 2006. Ze schreef het samen met producer Mark Ronson, geïnspireerd door haar turbulente relatie met Blake Fielder Saville, waar hij terugging naar een eerdere geliefde, beschreef Amy hoe zij terugviel in haar eigen donkere wereld. Dat is Black, uit de titel uiteraard. Ronson bouwde de productie bewust rond de sound van de girl groups uit de jaren 60. Dramatische strijkers, zware drums en die bijna filmische sfeer. Daardoor klinkt de plaat tegelijkertijd alsof hij uit 1965 en 2007 komt. En dan die stem. Breekbaar, rauw en compromisloos, eerlijk. Hier is Amy Winehouse, Back to Black.

Amy Winehouse, Back to Black, 2007. Terug naar het donker wanneer liefde verdwijnt. Rauw, eerlijk en zonder vangnet. Maar liefde kent ook die andere kant. Dat ene gevoel waardoor je, ondanks alle verstandige argumenten, toch weer naar iemand toe rent. En opvallend, ook deze volgende plaat gaat niet bepaald over een eenvoudige liefde. Hier is uit 1984 van zijn album Reckless, Bryan Adams, Run to You.

0: muziekdossier.
1: Dance Classics.
2: En wel onze Pentagon Dance Classics. Met vanavond daarin de Philadelphia International All-Stars. Daarna Gwen McRae. En als laatste Lakeside. Veel dansplezier. You know.

of fillers uit de periode 1968-1989... dat de Pentagon groot was in het fanreizen hier. Met vanavond daarin hoorde je de Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up the Ghetto, Gwen McRae met Keep the Fire Burning, en als laatste gedraaid Lakeside Fantastic Voyage. Verder nu met Bobby Brown, Two Can Play That Game.

Joh, dat Bobby Brown. To Can Play That Game uit 92. Maar vooral bekend geworden door de dansvloerknaller van K-Class uit 1995. Zo'n plaats waarbij twee het spel kunnen spelen totdat er eentje denkt alle spelregels te kennen. En daar hebben we perfect de volgende kandidaat voor. Een stem vol soul, raadselranden en emotie. Hier is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Je hoorde Mr. Know-it-all himself, Daddy Swims. Moderne soul met een flinke dosis rauwe emotie. En soms hoor je in zo'n stem ineens de echo van de grote soul- en West Coast-platen van vroeger. Dus we draaien de klok even terug naar 1976. Het album Silk Degrees, waarop soul, jazz, rock en typische Californische finesse prachtig samenkwamen. Natuurlijk heb ik het over Boss Keggs, een groove die vanaf de eerste seconde onderweg lijkt te zijn. Hier is Lido Shuffle.

Ja, we doken even het jaar 1976 samen met Bos Keks en zijn Lido Shuffle. Zo'n plaat die je bijna vanzelf de avond in laat rollen. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze zondagavondeditie van Muziekdossier. Bedankt dat je de afgelopen twee uur weer met me hebt meegereisd door zeven decennia muziek. Mijn naam is Jack Willems. Ik wens je een mooie zondagavond en een goede nieuwe week. Volgend weekend ben ik er weer natuurlijk op zaterdag en zondagavond van 6 tot 8 uur hier bij Omroep Venray. En we gaan eruit met een boodschap die eigenlijk prima boven zo'n nieuwe week kan staan. Everything's gonna be alright. Hier zijn de Baby Sitter Circus. Tot volgende week.

0: kunnen, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Amateur Van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dag luisteraars, vandaag beginnen we Gouden Akkoorden met een werk van Julius Futschik, der Alte Brombeer, met een solopartij voor de fagot. Het is een komische polka waarin het grommen van een oude beer vertolkt wordt door de fagot. En dat is heel goed te herkennen. Gespeeld wordt het werk door het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Václav Neumann. Julius Futschik, die in 1872 geboren werd en in 1916 stierf, was een Tsjechisch componist en dirigent. Futschik schreef meer dan 400 composities, waaronder grote en kleinere werken voor orkest, harmonieorkest, koren, piano, een mis en een requiem.

Vandaag hoort u deel 3 en deel 4 uit Aus der Neuen Welt, symfonie nummer 9 in E-mol, opus 95. Bestaande uit 4 delen. U hoort vandaag de laatste 2 delen, Scherzo molto vivace en Allegro con fuoco. Dit populaire werk van Dvorak componeerde hij in 1893 toen hij in de Verenigde Staten verbleef. De première die was in New York, in Carnegie Hall. Het werk werd bij die gelegenheid gespeeld door het New York Philharmonic onder leiding van Anton Seidel. De laatste 2 delen worden net als vorige week uitgevoerd door Philharmonia Slavonica onder leiding van Henry Adolf. Antonín Dvořák was een Tsjechisch componist, dirigent, muziekpedagoog, violist en organist. Hij leefde van 1841 tot 1904.

Cotti zingt nu het lied Torna a Sorrento van de in 1937 gestorven Italiaanse componist Ernesto de Curtis, met tekst van zijn broer, de dichter Giambattista de Curtis. Pavarotti wordt begeleid door het Nationaal Filharmonisch Orkest onder leiding van Giancarlo Ciaramello. De broers de Curtis schreven het lied in 1894. Al werd beweerd dat het uit 1902 stamt en geschreven is ter ere van een bezoek van de toenmalige Italiaanse premier aan Sorrento. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat het lied toen ter ere van dit bezoek aangepast werd. Documenten wijzen uit dat de gebroeders de Curtis in 1894 een kopie van het lied gedeponeerd hebben bij de Italiaanse Vereniging van Auteurs en Uitgevers.

In 2020-2021 kreeg pianist Camille Boomsma van de familie van de Venlose componisten vader en zoon Gerhard en Karel Ham partituren van muziek die al jaren in vergetelheid waren geraakt. Een aantal van deze werken heeft hij in 2021 op cd gezet, waaronder 6 klavierstukken in liedvorm, opus 18 van Gerhard Ham. Het zijn korte werken die de volgende namen meegekregen hebben. Als ich dich sah, könnte es sein, wär ich bei dir, Frage, ich will dein eigen sein en nun bist du mein. Deze 6 klavierstukken worden gespeeld door de Nederlandse pianist Camille Boomsma. Gerhard Ham, geboren in 1835 en gestorven in 1904, kwam oorspronkelijk uit Duitsland. Hij leerde viool spelen van zijn vader en studeerde later aan de Dornmusikschule in Trier. Na zijn werk als organist en leraar in Echternach verhuisde hij naar Venlo, waar hij in 1860 directeur werd van het Philharmonisch Gezelschap. In 1861 van de liedertafel Orpheus en in 1871 van het door hem opgerichte gemengd koor. Ook was hij leraar op de Venlose Rijksnormaalschool. In 1868 werd zijn werk Goedenacht onderscheiden bij een compositiewedstrijd van Liedertafel Uiterpe in Amsterdam. Toen hij daarna terugkwam in Venlo, werd hij gehuldigd met een fakkeloptocht die de plaatselijke muziekverenigingen georganiseerd hadden. Dit liet zien hoe populair hij was in zijn stad. Ham heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het muzikale leven in Zuid-Nederland. Als componist, dirigent, solist en muziekpedagoog heeft hij een grote muzikale erfenis achtergelaten. Daarnaast schreef hij artikelen voor de muziektijdschriften Cecilia, Muziekbode en Neue Musikzeitung. Als componist schreef hij zo'n 500 werken in verschillende genres.

Pavana Capriccio, opus 12, werd in 1884 door Isaac Albéniz geschreven als pianoduet. Later arrangeerde hij dit werk voor orgel. De organisten die dit werk spelen zijn Olivier Vernet en Cédric Maclay. Ze geven er de voorkeur aan om werken te spelen die door de componist zelf zijn gearrangeerd voor orgel. Al is dat natuurlijk lang niet altijd mogelijk. Isaac Albéniz, geboren in 1860 en gestorven in 1909, was een Spaans pianist en componist. In 1884 woonde hij in Barcelona en had in die periode besloten om zich aan het schrijven van Spaanse muziek te wijden. En dat heeft hij jarenlang volgehouden.

We sluiten Gouden Akkoorden vandaag af met Molto Adagio, het tweede deel van het strijkkwartet opus 11 van Samuel Barber uit 1936, gespeeld door het Tokyo String Quartet. Samuel Barber, die leefde van 1910 tot 1981, was een Amerikaans componist en muziekpedagoog. Hij componeerde onder andere opera's, balletten en muziek voor koor, piano en viool. Zijn strijkkwartet opus 11 uit 1936 wordt ook nu nog vaak gespeeld. Barber won 2 keer de Pulitzer Prize for Music voor zijn opera Vanessa en voor het Concerto for Piano and Orchestra. Barber was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in muziek en bleek een uitzonderlijk talent te hebben, want op zijn 7e componeerde hij al zijn eerste werk. Tot zover het verhaal over Samuel Barber. En we zijn met dit werk ook aangekomen aan het einde van Gouden Akkoorden voor vandaag. Ik hoop dat u weer genoten hebt van de muziek en dat er een reden is om een volgende keer weer te luisteren. Tot dan!

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen, dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.